Berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De reerde Amerikaanse rivierkreeft die komt in heel Friesland wel voor en die libbert ook op het Ameland. En het beestje dat vormt een bedriering van het wetterbeheer en de natuur op het eiland. En daarom komen verskate instanties no in actie. Wetterskip Friesland, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland die beginnen nou een onderzoek naar waar de rivierkreeften op dit stuit libje. Dit bisje vredt wetterplanten en liet ze orenbisjes op. En daartoe wordt het wetter troebel en verdwijnen orensoorten. Bovendien is het zo dat de rivierkreeften gong in de walkanten vretten. En dat had negatieve gevolgen voor de sleten, vijvers en slinken. Het wetterskip komt in actie met zienvoeken om in kaart te brengen waar de bisten krijgt zitten. Het wetterskip wil mij het onderzoek uitvinden hoe de reerde Amerikaanse rivierkreeft het beste fotvongen worden ken. Dat betekent net dat er fotten dadelijks mij uiteindzet worden ken. Daarvoor maakt het Riek eerst een ontheffing aan. Bij zwaaglocage De Bosk in Haarkema is woensdag op Nationale Buitenspeeldag een nieuw boartesterrein geopend. De boartestuin is speciaal bedoeld voor kwetsbare mensen die het extra stiepe nodig hebben op sociaal en emotioneel gebied. Oud-voetbaltrainer Foppe de Haan die verrochte de officiële opening. En hij vertelt waarom zo'n boartesplak juist zo wichtig is.
2: Juist voor deze ben, die dus eigenlijk altijd al een beetje een achterstand had en altijd al net echt herkend worden, is het heel goed om samen te boartje.
1: Het terrein dat biedt een veilig plak dat ben een rustig boartje kennen zonder de volle prikkels van Boetenoa. Het nieuwe terrein kon realiseerd worden met help van sponsoren en partners. De band die hebben de nieuwe tastel voortendadelijk in de broek naam en ze binnen alle jaren tieren enthousiast.
3: Ik vind het belangrijk dat kinderen gewoon buiten kunnen spelen. Het maakt niet uit hoe.
4: Dat hier geen brand wordt gestoken en dat er niet hier zo vaak jeugd rondhangt. En gewoon dat het hier lekker rustig is en waar je gewoon alles kan doen wat je wil.
1: Waansje wiert weer de jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag. En ook in Waanswut dienen ze daarom mee. Boartje op een gosligawei en de bjorn zonder zwierverkeer. En het laatste dat griept een groep actievierders uit het dorp aan om op een nij en maar eens weer aandacht te vregen voor het feit dat de nij 30 jaar nog altijd geen roenwei om Waanswut heen leidt. Terug het dorp riet een soort vracht- en landbouwverkeer. En even de inwenners is de wei daar net geskikt voor. Omdat er vaak benen langs de dieken rinnen en fietsen, zwagen dat geregeld voor gevaarlijke situaties. Zo vertelt de initiatiefnemer Annette Terpstra-Venema.
5: Eerst een benen liek, dan naar je diek.
6: En is het dan een niet best wel erge quote, zeg maar, om het op te schrijven?
5: Eerst was aan, maar het leed was zien hoe heeg het meestal hier zit. Van, hè, want het, zei ik, het is nooit echt misgegaan, maar ik denk je van Pekendijs krijgt goed.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
7: Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
0: RTV NOF.
8: Ekin met Slavier, Trusterveen en Rijtsem.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
3: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
2: Schitterend!
4: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de 300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
13: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
14: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gij daar is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
15: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
16: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
16: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
16: Raadsma?
15: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
17: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
18: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
15: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
19: Herberg

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
5: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Dit is RTV NOF.
8: Maar nu, op naar het weekend.

Vrijdag 12 juni. Goedemorgen, Noord-Friesland. 6 minuten over 7. We gingen van start met Avicii. En wat voor een start op deze deze vrijdagochtend. Ik neem je mee tot de klok van 9 uur. Straks weer met diverse dingen natuurlijk. Veel leuke muziek heb ik meegenomen. Het nieuws uit de regio. En natuurlijk het keuzemoment heb ik voor je klaarstaan. Daar mag je straks weer uit gaan kiezen. Maar laten we gewoon snel beginnen. Een beetje dat zomersgevoel een beetje bij elkaar schrapen. Want

0: En laat dat goede maar achterwege als je zo naar buiten kijkt, hè. Ik zei het al, het is triest, maar het wordt straks droger met een uurtje of zo. Het blijft dan ook wel droog en het wordt dan zo'n 17 graden. Maar de zon, die gaan we niet zien vandaag, denk ik.
1: RTV NOF.
0: Nou, straks het uitgebreide weekendweerbericht voor je. Het Streeknes heb ik meegenomen. Het keuzemoment, kortom, een bomvol programma en heel veel leuke muziek. Over leuke muziek gesproken, dus Ed Sheeran met Perfects.

0: Justin, Guus Meeuwis en Vergaand met Het is een Nacht. Een hit uit 1995. Dan gaan we weer een heel eind terug in de tijd. Inmiddels is het de tijd, 16 minuten over 7 op deze vrijdag 12 juni.
1: RTV NOF.
2: Voor de gemeente Nacht Karspelen, Dantuma Deal, Noat is Friesloon en Tietjerkstra Deal. Nice van de redactie.
0: Ja, nieuws van de redactie, er komt heel veel nice komt er binnen. Onze dank ervoor natuurlijk dat je zo meedenkt op de andere kant van de radio, dat sowieso. Maar op deze vrijdag 12 juni zijn er ook heel veel mensen die verjaren. Dus laat het even weten, heb je een jarige in je midden, dan hoor ik het graag. Want hoe leuk is het dat we hem of haar kunnen feliciteren op de radio. Ook de kinderen daar in Harkema zijn we blij. Want de kinderen krijgen daar een veilige speeltuin in Harkema. En hier hangt geen jeugd om, staat er nog bij. Ergens waar het rustig is en je alles kunt doen wat je wilt. En voor de kinderen van de Bosk in Harkema is het precies waarom ze zo graag een nieuwe buitenspeelplaats willen. Ze kunnen rustig en veilig spelen zonder te veel prikkels van buitenaf. Gewoon in hun eigen bubbel, zeg maar. Nou, helemaal super dat het zo geregeld wordt natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, misschien woon je wel in Harkema. Ook daar moet waarschijnlijk de regenjas aan. Want in de hele provincie of Noord-Oost-Friesland op dit moment is het een beetje miserig, om het zo maar te noemen. Een beetje regen. Maar het wordt straks wel zeker wel beter. Dat sowieso. Ook een demonstratie is aangekondigd daar in het ACC, of tegen het ACC, de plannen in Noord-Oost-Friesland daar in Dokkum. Ja, dat is ook wel een grote ophef natuurlijk. Hè. Je bent voor, je bent tegen, maar ook heel veel mensen zijn tegen. Voor donderdag 25 juni is bij de gemeente Noord-Oost-Friesland een demonstratie aangemeld bij het stadhuis in Dokkum. Online wordt er de afgelopen tijd opgeroepen om te protesteren tegen de plannen van het asielzoekerscentrum in de gemeente. En de gemeente bevestigt dat de demonstratie is aangemeld. En zegt hierover in overleg te zijn met de initiatiefnemers om het zo goed mogelijk, te laten verlopen natuurlijk. Hè. Dus misschien ga je er ook aan meedoen of niet. Dus. Heb je ook tips? Laat het ons even weten, vrienden. Je mag het altijd even doorbellen. 0511-44-1202. Dat is 0511-44-1202. Dan hoor ik het graag van je. Heb je tips? Heb je ideeën erover? Heb je nieuws? Laat het ons weten. Hou elkaar op de hoogte. Op deze vrijdag 12 juni zijn er heel veel mensen die verjaren. Ik zei het al, ook dit was de verjaardag of de dag dan voor Anne Frank. Die is ook geboren in 1929 op deze dag. En toen is ook haar dagboek later verschenen natuurlijk. Het bekendste boek van de hele wereld in principe. Ook Nelson Mandela, die werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij zat uiteindelijk 27 jaar vast. Dat is wel een hele tijd. En later werd hij dus president van Zuid-Afrika nog even. In 1991 werd Boris Yeltsin gekozen voor de eerste president in Rusland. Dat weten we misschien ook allemaal nog wel van de geschiedenisboeken. En in 1994 maakte de eerste testvluchter zeg maar, van Boeing 777 plaats. En dat toestel dat vliegt nog steeds over de hele wereld. Hè. Dus en zo zie je maar, op 12 juni is de dag waarop de geschiedenis werd geschreven. Van Anne Frank, Nelson Mandela tot de eerste vlucht van de Boeing 777. Wat gaat het ons vandaag nog brengen? We gaan het allemaal meemaken hier op de radio RTV NOF, lieve vrienden. 19 minuten over 7, straks het uitgebreide weekendweerbericht. Het streeknijs hebben we voor je en heel veel leuke muziek straks ook van de kast.

0: Begin je weekend pas goed op RTV NOF. Met 2 uur lang muziek en nieuws. En we gaan je weekend inluiden met de Weekendbel.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

enkele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

de wereld draait door. Dat sowieso. Dat is een beetje de essentie van dit verhaal van Wim Sonneveld. Wat een oud liedje. Maar wat nog actueel als je erover nadenkt. Goed naar de tekst luistert. Denk, ja, het verandert allemaal. Elke keer weer waar je dan komt, denk je, jeetje, we zijn hier een paar jaar niet geweest. Maar wat is het veranderd? Wat is het anders? Ja.

Vijf minuten voor half acht in Noord-Oost-Friesland. Ben je onderweg of sta je net op, zeg maar? Doe je ontbijtje, heb je croissantjes in de oven? Of je gaat gewoon heel snel een broodje smeren. Of je doet gewoon een weet ik wat, ontbijt eten of zo. Wat jij maar doet, hè? Laat het even weten. Maar of je bent onderweg, misschien wel naar de school of naar je werk. Neem wel een regenjas mee. Nog eens beter, doe hem misschien alvast maar aan. Gisteren nog de avondvierdaagse gedaan in de Westreen. Maar dat leek ook niet zo best. De poncho's maar mee en dat soort dingen. Maar het viel gelukkig allemaal mee. We hebben een mooie avond gehad. En velen met ons natuurlijk, want het was heel druk. Maar wat een fantastische tijd. Maar ook veel dorpen om ons heen in Noord-Oost-Friesland. Die hebben de avond vierdaags al gehad. Of die komen er nog aan misschien wel. Dan gaan we ervan genieten. Gewoon even gaan doen met z'n allen. Dat geeft verbinding, zeg maar, aan het dorp. Hè? Is altijd gezellig, toch? Nou, zometeen heb ik voor je het Streeknijs. Ben je op de hoogte wat er allemaal speelt en leeft in jouw omgeving. Maar eerst gaan we genieten van deze fantastische hit. En waar we nog steeds best trots op mogen zijn. Hè? Die onze taal bovenaan zet. De Frieske taal, de kast en een naaiedij.

0: blijft mooi. Tot de laatste klanken van die piano. Prachtig. 1 minuut over 7:30. De kast, de naaie dij. Goed om een keer terug te horen. En ik kreeg nog van een muziekredactie een tijden terug, jaren terug, van je mag wel op de vrijdagochtend mag je wel draaien. Gewoon van 7 tot 9 om de mensen een beetje wakker te maken. Een beetje op de hoogte te houden wat er allemaal gebeurt en speelt in onze prachtige streek. En dan moet je wel een beetje up-tempo muziek gaan draaien. Een beetje wakker maken, een beetje wakker schudden, zeg maar. Muziek terwijl je werkt. Nou, ik heb een liedje opgezocht, die ga ik zo meteen voor je draaien. Dat is Offenbach, dat is dit plaatje. Nou, en ik hoop dat je dan hiervan wakker wordt, hè. Maar eerst de streeknieuws en het uitgebreide weekend weerbericht.
1: De omroep van Stert, Waard en Woorden. RTV NOF. RTV NOF streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het streeknieuws van RTV NOF. De reerde Amerikaanse rivierkreeft die komt in heel Friesland wel voor en die libbert ook op het Ameland. En het beestje dat farmt een bedriering van het wetterbeheer en de natuur op het eiland. En daarom komen verskate instanties no in actie. Wetterskip Friesland, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland die beginnen nou een onderzoek naar waar de rivierkreeften op dit stuit libje. Dit beestje vredt wetterplanten en liet ze orenbeestjes op. En daartoe wordt het wetter troebel en verdwijnen orensoorten. Bovendien is het zo dat de rivierkreeften gong in de walkanten vretten. En dat had negatieve gevolgen voor de sleten, vijvers en slinken. Het wetterskip komt in actie met zien voeken om in kaart te brengen waar de besten krijgt zitten. Het wetterskip wil mij het onderzoek uitvinden hoe de reerde Amerikaanse rivierkreeft het beste fotvongen worden ken. Dat betekent net dat er fotten dadelijks mij uiteindzet worden ken. Daarvoor maakt het Riek eerst een ontheffing aan. Bij zwaaglocatie De Bosk in Haarkema is woensdag op Nationale Buitenspeeldag een nieuw boartesterrein geopend. De boartestuin is speciaal bedoeld voor kwetsbare mensen die het extra stiepe nodig hebben op sociaal en emotioneel gebied. Oud-voetbaltrainer Fappe de Haan die verrochte de officiële opening. En hij vertelt waarom Sam Boartesplak juist zo wichtig is.
3: Juist voor deze ben, die dus eigenlijk altijd al een beetje in achterstand had en altijd al net echt herkend worden, is het heel goed om samen te boartje.
2: Het terrein dat biedt een veilig plak dat bij een rustig boartje kennen zonder de volle prikkels van Boetenauer. Het nieuwe terrein kon realiseren worden met help van sponsoren en partners. De band die hebben de nieuwe tastel voortendalig in gebruik genomen en ze binnen alle jaren tieren enthousiast.
4: Ik vind het belangrijk dat kinderen gewoon buiten kunnen spelen. Het maakt niet uit hoe.
5: Dat hier geen brand wordt gestoken en dat er niet hier zo vaak jeugd rondhangt. En gewoon dat het hier lekker rustig is en waar je gewoon alles kan doen wat je wil.
2: Waansje wie het werd de jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag. En ook in Waanswut dienen ze daarom mee. Boartje op een Goslingerwei en de Bjorn zonder zwierverkeer. En het laatste dat griept een groep actievierders uit het dorp aan om op een nij en maar eens weer aandacht te vregen van het feit dat de nij 30 jaar nog altijd geen roenwei om Waanswut heen leidt. Terug het dorp riet een soort vracht- en landbouwverkeer. En even de inwoners is de wei daar net geskikt voor. Omdat er vaak benen langs de dieken rinnen en fietsen, zwagen dat geregeld voor gevaarlijke situaties. Zo vertelt initiatiefnemer Annette Terpstra-Venema.
6: Eerst een benen liek, dan naar je diek.
7: En is het dan een niet best wel erge quote, zeg maar, om het op te schrijven?
6: Eerst was het aan, maar het leed was zien hoe heeg het meestal hier zit. Van, hè, want het is nooit echt misgegaan, maar ik denk je van Pekendijs krijgt goed.
2: Ons af hier het streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Tot zover Esther Bethlehem. Straks verderop vandaag meer updates wat het streeknieuws betreft.
1: RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, als je nu naar buiten kijkt, waar je ook ongeveer bent, hè, ben je bij Dokkum of ben je bij Tietjerk of Harkema of Twijzel rijden, zeg maar, Twijzel of bij de post, overal is een beetje miserig, maar dat gaat weg. Het is een uur of 9 of zo, dan wordt het een beetje droger allemaal en dan de rest van de dag ook. Het blijft wel een grijze dag en de temperatuur die gaat zo langzamer oplopen tot 16 tot 17 graden. Maar dan kijken we naar de zaterdag en de zondag. Vooral de zaterdag, dan komt er veel meer ruimte voor de zon. De temperatuur gaat ook weer naar de 16, 17 graden. De zondag een beetje hetzelfde type weerbeeld. En de maandag gaat zo langzamerhand de temperaturen rustig aan omhoog. Naar boven de 20 graden, naar 23 graden. Veel meer ruimte voor de zon. En dan wordt het eindelijk weer een klein beetje zomerweer waar we van kunnen genieten. Het weekend ook, dus morgen ook een klein beetje zon en de zondag. Het voelt al veel beter aan dan vandaag. Maar hier moeten we gewoon even doorheen. Even met z'n allen op naar het weekend, hè.

0: Ik hoor je wel denken, het keuzemoment vissen. Waar is die gebleven? Ik heb hem gemist voor het streeknijs. Ja, klopt. Ik heb hem wel meegenomen.
1: Het keuzemoment.
0: Maar er was even ruimte voor om die te laten horen. Het zijn twee leuke liedjes voor vandaag op deze vrijdag 12 juli. Twee liedjes. Keuze A is dat van Henk Wijngaard. En wat mijn opa zei, daar kun je op stemmen. Dan is keuze A jouw keuze. Het is best wel een leuke plaat. En ja, bijna alles wat Henk aanraakt, dat is natuurlijk goud als je het mij vraagt. Want ik ben een groot fan van Henk Wijngaard, nog steeds. Hij heeft zoveel liedjes gemaakt. En als hij nu nog op het podium staat, het is één grote brok energie. En wat hij overbrengt in die tent, dat is onbeschrijfelijk. Hè? Ook keuze B kan ook. Ook een fantastische plaat. Goede zanger ook. Henk Dissel. En dat is een bom. Dat is een van zijn grote hits als je het mij vraagt. En een fantastisch plaatje. Ik laat een fragment even aan je horen. Mocht je ze niet kennen, zeg maar. Hier komt keuze A, dat is Henk Wijngaard. En wat mijn opa zei, dat gaat dan weer zo.
2: Ja, dat

0: mijn opa zei.
1: Fantastisch toch? Keuze A is dat van Henk Weegaard. Dat is wat mijn opa zei. Daar kun je op stemmen op deze dag op vrijdag 12 juni. Of je gaat voor keuze B van Henk Dissel. Dat is ook zeker niet minder dat liedje natuurlijk. Hè. Dat is ook een fantastische plaat als je het mij vraagt. En dat is De Bom. En die gaat dan weer zo.

0: Ja, het is gewoon smaak, hè. Smaken verschillen natuurlijk. Jij vindt A leuk, Henk Wijngaard. En de andere vindt Henk Dissel B leuk. Het kan natuurlijk, hè. Laat hem even weten. 0511-44-1202. Dat is 0511-44-1202. Keuze A, Henk Wijngaard. Of B, deze plaat van Henk Dissel, een bom. Nou, jij mag het weten. Je mag het bepalen. Je mag het doorgeven. Straks in het tweede deel ga ik één van deze twee helemaal draaien.
1: RTV NOF.
0: Zo is het verrassend dichtbij, zeiden we vroeger. Maar dat is nog steeds zo, hè. In die prachtige streek van ons. Het is misschien nu nog wat minder als je het weer er een beetje bij betrekt. Maar aan de streek, die blijft gewoon geweldig. Ook de mensen die er allemaal wonen. Toch, met z'n allen moeten we er wat leuks van maken. En ook vandaag, deze vrijdag, op naar het weekend met z'n allen. Vrijdagmiddagbal, die staat alweer klaar voor heel veel mensen. En dan gaan we er een fijn weekend van maken. Dit is Twars, werbisto.
2: Het is

0: Een klein feestje. Klein feestje is wel op zijn plaats op deze vrijdag 12 juni. En zeker het weekend voor heel veel leerlingen ook natuurlijk. Want de uitslagen zijn binnen van het examen. En heel veel mensen, leerlingen, die hebben het natuurlijk gehaald. Die kregen het verlossende telefoontje. Die zaten de hele week al in spanning. En eindelijk daar werd het gebeld. En dan kreeg je het verlossende woord dat je bent geslaagd. Overal die foto's hier voorbij komen op social media natuurlijk. Met de vlaggen, de tas hoog aan de vaandel. Dat soort dingen. En ook heel veel kinderen van de leerlingen zeg maar in Struisterveen. Klein stukje eventjes.
1: Ik ben eerst echt gespannen toen mevrouw die belde eerst naar hem. De woorden best wel lang, maar ik ben nou wel heel blij.
0: Prachtig toch, hè? Allemaal geslaagd, nog een paar leerlingen zijn geïnterviewd en die zijn ook ontzettend blij.
2: Spannende dag. Na je weekend wachtje kregen je eindelijk te jaren of je slagen wien.
3: Ik kreeg heel snel telefoon. Het eerste akkoord is gewoon goed nieuws. Nou, je bent heel makkelijk geslaagd eigenlijk.
4: Leuk, ja, ik ben blij. En ja, niet per se onverwacht, maar wel gewoon goed. Ik heb 2 zessen volgens mij uiteindelijk en 4 zevenen.
2: Roen Jelwe Treijen kon de slaggenleerling en squallen om het te vieren en elkaar te feliciteren.
5: Ik kreeg echt het gevoel, alsof ik was gezakt. Maar toen in één keer zei hij dat ik wel was geslaagd.
6: Ook is het wist van ja, hoe denkst het en hoe is het? Ja, toen zei hij van ja, je bent slaggen.
7: Ik ben heel aan het werk geweest, toen werd ik balen. Ik zei, ben ik slaag? Ja, ik ben slaag. Ik zei, nou, dan kom ik allemaal.
6: Ja, een hele spanning valt er van die lichaam af.
2: Noodexamenleerling, haar diploma in de boeshaven, kunnen ze de volgende stap naar haar tak omzetten.
8: Nou, dat we nou trok kennen naar de Oorskwallen.
9: Zo is het. Ik ga waarschijnlijk naar Groningen of naar Heerenveen, dus ik ben ook gewoon blij dat ik door kan.
0: Nou, zo is het ook. Iedereen is blij natuurlijk als je bent geslaagd en maak er een leuk feestje van. En namens ons ook allemaal gefeliciteerd daar op de andere kant van de radio. En ga er iets leuks van maken natuurlijk, hè. Zometeen gaan we op naar het landelijke nieuws, de boodschap en op naar het tweede deel. En dan wordt ook bekendgemaakt welke keuzeplaat we gaan draaien. Wordt het A of B? En zometeen ga je het horen.

Little Lady, 7:05. Zometeen het uitgebreide nieuws. En natuurlijk de boodschappen. En dan gaan we op naar het tweede deel met z'n allen. Keuzemomenten. Welke gaan we voor je draaien? Wordt het toch Henk Wijngaard of toch Henk Dissel? Welke gaan we straks voor je opzetten? Wat ik wel weet, straks naar het nieuws en naar de boodschappen heb ik dit liedje voor je klaarstaan. Flemming en Mart Hoogkamer zometeen als startplaat van het tweede deel.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
13: De pannenkoektrein.
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op 8 oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
18: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
19: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
24: en Opel.
25: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
23: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford
24: en Opel.
27: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
28: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
27: Schitterend!
29: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
27: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
30: Bakken, zullen we even op een stoel?
31: Baas van Zitcomfort, voor een noffelijke

100%. Dat is hem helemaal. 6 minuten over 8. Goedemorgen Noord-Oost-Friesland. Misschien rol je net uit je nest. Of ben je al druk aan het werken. Of zit je in je auto onderweg naar werk of naar school. Wat dan ook. Wat jouw plannen maar zijn. Neem ons een beetje mee in jouw dag. We horen het graag. Zometeen leuke muziek van... Fleming. En natuurlijk het keuzemoment heb ik meegenomen. Welke gaan we draaien? Wordt het Henk Wijngaard of toch Henk Dissel? Eén van die twee ga ik straks draaien. Ik vraag alleen aan jou dat je nog mag stemmen. Ik laat straks ook de fragmenten wel even aan je horen. En de meeste stemmen die gaan we dan natuurlijk voor je draaien. Ook wat het weer betreft, hè, het wordt al droger volgens mij om me heen. En dat wordt het zeker ook vandaag. De temperatuur gaat een beetje naar de 17 graden. Blijft wel grijs. Echt een hele mooie dag wordt het niet. Maar niet echt veel regen. Staat gepland en ook het uitgebreide weekendweerbericht voor morgen. Dan schijnt het toch wel beter te gaan. Dan gaat het allemaal goed komen, denk ik, toch? Ja. We moeten een beetje positief blijven. We zijn bijna op de helft van het jaar. De 21ste juni, hè?

0: Zo is het, goedemorgen. Ik zei dat positief blijven natuurlijk. Hè. Bijna op het helft van het jaar, jongens. Dan hebben we het grootste gedeelte alweer gehad. En dan gaan we weer op naar de kortere dagen.
1: RTV NOS.
0: Inmiddels 8 minuten over 8. Laten we maar snel beginnen. Dit uur is ook zo weer voorbij natuurlijk. Hè. Straks laat ik ze nog aan je horen. De fragmenten van Henk Wijngaard en Henk Dissel. Maar eerst deze. Felicita.
2: Felicita.

0: Ja, prachtig toch. Tot het einde toe, tot de laatste noot toe. Fantastische plaat. Het brengt ons op de tijd 7:15.
1: Het keuzemoment.
0: En het keuzemoment, ik heb weer twee leuke liedjes samengesteld. Daaruit mag je bekiezen. Heb je het eerste uur ook geluisterd, dan heb je de fragmenten waarschijnlijk ook al gehoord. En mocht je dat gemist hebben, het zou best kunnen. Dan is hier de mogelijkheid om nog een keer te horen. Het enige wat ik vraag is dat je een stem mag uitbrengen. Dat kan op keuze A, dat is van Henk Wijngaard, Wat mijn opa zei. Of je gaat voor B, van Henk Dissel, Een bom. Henk Dissel, Een bom, dat is een beetje zijn doorbraak, een beetje natuurlijk. Dat is zijn grootste hit, als je het mij vraagt, die hij ooit heeft gemaakt. Henk Wijngaard heeft heel veel hits gemaakt. En ook dit is een van zijn laatste liedjes die hij uitgebracht heeft tot nu toe. En dat is een fantastisch plaatje ook. Hij gaat echt weer met zijn tijd mee, dat soort dingen. En heeft ook die tekst die hij maakt, is heel autobiografisch en heel passend ook altijd bij de tijd. Jij mag kiezen. Wil je A horen of wil je B horen? Ik laat even een fragment aan je horen. Dat is dit liedje van Henk Wijngaard. En dit is Wat mijn opa zei.

Wijze woorden, Henk Wijn gaat dus. Keuze A is dat. Daar kun je op stemmen voor vandaag. En wie weet, laat ik dan jouw liedje horen. Alweer gaat voor B van Henk Dissel. En dat is een bom. En dat is dan weer dit liedje. Hij doet het heel goed bij de dames destijds. En nog steeds wel als hij hem opzet in diverse feesttenten. Dit liedje dus, Henk Dissel, een bom. Keuze B.

0: Mooi liedje ook, hè? Keuze B dus. Henk Dissel, een bom.
1: Tot de bom was en jij weer begint.
0: Laat hem even weten op deze vrijdag 12 juni. Ik hoor het graag van je. Je mag me even bellen of je mag appen 0511-44-1202. Dat is 0511-44-1202, vrienden.
2: Nijs van de redactie.
0: Dat krijgen we straks allemaal nog. Streeknijs heb ik voor je meegenomen natuurlijk. Het uitgebreide weekend weerbericht. En dan ben je weer helemaal op de hoogte en dan kun je weer plannen maken. Wat ga je allemaal doen? Misschien heb je al plannen gemaakt. Deel het anders met ons. Deel jouw dag voor vandaag. 0511-44-1202. Snel verder met de muziek, want een uur is zo voorbij.

0: Bryan Adams uit 1985, Heaven op de antennes. Even zo'n rustmoment, tijd van bezinningen. 8:55 is het alweer.
1: RTV NOF.
0: Ik zei het al, de temperaturen gaan langzamerhand omhoog naar de 16, 17 graden. En het blijft wel droog de rest van de dag zoals het nu lijkt. En ook het weekend wordt beter. Maar straks het uitgebreide weekendweerbericht voor je. Het Strijknijs, ben je weer op de hoogte wat er allemaal speelt in jouw prachtige omgeving. En ik kan je altijd verwijzen naar die mooie site van onze rtvnof.nl. Of nog beter misschien als je smartphone hebt, download gewoon onze app. En heb je tips, laat het ook even weten. 0511-44-1202. En als ik je dan toch aan de lijn heb, kun je ook even een keuze maken. Welke wil je horen? Wil je A horen van Henk Wijngaard? Dat is wat mijn opa zei. Of wil je toch B horen van Henk Wijngaard? Het hele mooie liedje, Een Bom. Maar eerst gaan we genieten van deze plaats. Als je goed luistert naar de tekst, en zo is het ook, zo is het leven. Gerrit Breedler, Op een dag.

het nog niet zat. Maar pa, wat zal ik zeggen? Als jij je ogen sluit voorgoed. Als we jou je graf inleggen. Iets van vinkers, is dat goed? Of Wilmink, Astma Twentsis, dat lijkt me ook wel wat. In de kerk alsof het mis is, voor je het

0: Een gevoelige plaat. Fantastische tekst, als je het mij vraagt. Maar zo is het leven ook natuurlijk. Hè. De essentie is een beetje, ga wel genieten vandaag, lieve mensen. Ga er een fijn weekend van maken. Want op een dag drink je geen grols meer. Op een dag komt er geen dag meer. Zo is het ook. Mogen best wel eens even stilstaan. 8:30, zometeen een streeknijs voor je. Het uitgebreide weekend, weerbericht en het keuzemoment. En nadat alles heb ik dit liedje voor je klaarstaan. Hard and Alone, zometeen na het streeknijs.
1: Informerend en actueel. RTV NOF. RTV NOF streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het streeknijs van RTV NOF. De reerde Amerikaanse rivierkreeft die komt in heel Friesland wel voor en die libbet ek op het Ameland. En het beestje dat farmt een bedriering van het wetterbeheer en de natuur op het eiland. En daarom komen verskate instanties nou in actie. Wetterskip Friesland, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland die beginnen nou een onderzoek naar waar de rivierkreeften op dit stuit libje. Dit beestje vredt wetterplanten en liet ze orenbeestjes op. En daartroch wordt het wetter troebel en verdwijnen orensoorten. Bovendien is het zo dat de rivierkreeften gong in de wal konden vretten. En dat had negatieve gevolgen voor de sleten, vijvers en slinken. Het wetterskip komt in actie met 10 voeken om in kaart te brengen waar de besten krijgt zitten. Het wetterskip wil mij het onderzoek uitvinden hoe de reerde Amerikaanse rivierkreeft het beste fotvongen worden ken. Dat betekent net dat er fotten dadelijks mij uiteindzet worden ken. Daarvoor maakt het Riek eerst een ontheffing aan. Bij zwaaglocatie De Bosk in Harkema is woensdag op Nationale Buitenspeeldag een nieuw boartesterrein geopend. De boartestuin is speciaal bedoeld voor kwetsbare mensen die het extra stiepen nodig hebben op sociaal en emotioneel gebied. Oud-voetbaltrainer Fappe de Haan die verrochte de officiële opening. En hij vertelt waarom Sam Boartesplak juist zo wichtig is.
3: Juist voor deze band, die dus eigenlijk altijd al een beetje een achterstand had en altijd al net echt herkend worden, is het heel goed om samen te boartsen.
2: Het terrein dat biedt een veilig plak dat bij een rustig boartje kennen, zonder de volle prikkels van Boetenoa. Het nieuwe terrein kon realiseerd worden met help van sponsoren en partners. De band die hebben de nieuwe tastel voortendadelijks in gebruik naam en ze binnen alle jaren tieren enthousiast.
4: Ik vind het belangrijk dat kinderen gewoon buiten kunnen spelen. Maakt niet uit hoe.
5: Dat hier geen brand wordt gestoken en dat er niet hier zo vaak jeugd rondhangt. En gewoon dat het hier lekker rustig is en waar je gewoon alles kan doen wat je wil.
2: Waansje wie het werd de jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag. En ook in Waanswut dienen ze daarom mee. Boartje op een goslige wei en de bjorren zonder zwierverkeer. En het laatste dat griept een groep actievierders uit het dorp aan om op een nij en maar eens weer aandacht te vregen van het feit dat een nij 30 jaar nog altijd geen roenwei om Waanswut heen leidt. Terug het dorp riet een soort vracht- en landbouwverkeer. En even de inwenners is de wei daar net geskikt voor. Omdat er vaak bijen langs de dieken rennen en fietsen, zwagen dat geregeld voor gevaarlijke situaties. Zo vertelt de initiatiefnemer Annette Terpstra-Venema.
6: Eerst een bijen liek, dan naar je diek.
7: En is het dan een niet best wel erge quote, zeg maar, om het op te schrijven?
6: Eerst was aan, maar het leed was zien hoe heeg het meesting hier zit. Want het, zei ik, het is nooit echt misgegaan, maar ik weet je van Pekendijs krijgt goed.
2: Vitens had een grote stap zet in de vervanging van de drinkwetterleiding naar de binnenstad van Dokkum. Onder de traaie Piepstergreft op de hichte van het Westerbolwerk is Waasje een nieuwe drinkwetterleiding aanzonken. Zo vertelt Lars de Jong van het Wetterbedrouw.
8: Dat doen we op traditionele wijze. Dus wij laten de leiding afzinken. En normale gang van zaken is eigenlijk dat we een boring doen. Dus dan boren we onder het kanaal of gracht door.
2: De werkzaamheden maakt je deel uit van een project waarbij een verouderde leiding uit 1964 vervangen wordt. De leiding die is dus al meer dan 60 jaar oud en is nodig daar om vervanging. Dat die blijkt nu jedere werkzaamheden aan het Zonnemapleintje.
8: Toen hebben we gezien dat de leiding in het verleden al een keer gerepareerd is. Waardoor je eigenlijk weer beweging in die leiding krijgt en het risico groter werd dat die daar ook gaat knappen.
2: De werkzaamheden die hebben nog wollenskoft gevolgen voor de bereikbaarheid van een pad van de binnenstad. Zo is de Hanspoort Brege afsluiten voor een pad van het verkeer. Fietsers en voetgangers die kennen nog wel een broekmaandje van de Brege. Ontzaf hier het streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie. WhatsApp dan 0511-4412-012.
0: Tot zover het Streeknijs met Esther Bethlehem. Het brengt het op de tijd 21:55.
1: RTV NOF Waarberjocht.
0: Als je nu naar buiten kijkt, dan is het redelijk droog in de prachtige streek waar wij in wonen. De temperatuur zit al op zo'n 15, 16 graden en die gaat een beetje stijgen naar de 17, 18 graden. En de rest van de dag blijft het grijs, maar toch wel droog. Ook vannacht misschien een enkele bui en kijken we even voorzichtig naar morgen en naar de zondag. Meer ruimte voor de zon, toch misschien nog hier en daar een buitje, dat wel. De temperatuur gaat ook naar de 17, 18 graden. En dan vanaf maandag gaan we langzamerhand met een stijgende lijn naar de betere temperaturen. Gaan we op naar 20 plus, zeg maar, 23, 24 graden. Veel meer ruimte voor de zon en ook droger. Dus dat schijnt een goede week te worden. En ook het weekend, nou ja, prima, prima dagen. Misschien een buitje hier en daar, dus hou daar rekening mee. En voor de rest, ga leuke plannen maken en ga ervan genieten.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
9: Op naar het weekend.
1: Peter Visser.
0: 8:56. Straks de ontknopen van het keuzemoment. Welke gaan we voor je draaien? Wordt het Henk Wijngaard? Dat is wat mijn opa zei. Of gaan we toch Henk Dissel opzetten met een bom? Eén van die twee gaat het zo meteen horen.

0: begint je weekend pas goed op RTV NOF. Met 2 uur lang muziek en nieuws. En we gaan je weekend inluiden met de Weekendbel.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even willen en gewoon weer opstaan. Ik ben weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen.

Marco Borsato, de live versie dus. En waarom nou jij? 8:45, zometeen de ontknoping, lieve mensen. Welke ga ik voor je draaien? Wordt het dan toch? Want dat is wat mijn opa zei van Henk Wijngaards. Of gaan we dan Henk Dissel voor je draaien? Zometeen naar Blondie, Maria. Ga je het horen?

0: Blondie en Maria. 10 minuten voor 9, hoogste tijd voor het keuzemoment.
1: Het keuzemoment.
0: En welke is het geworden? Vandaag op deze vrijdag 12 juni kon je stemmen uit twee fantastische liedjes. De ene was van Henk Wijngaard. En dat is wat mijn opa zei. Een van zijn recentere platen, zeg maar. Hij heeft altijd een beetje liedjes bedacht en teksten, zeg maar, die helemaal bij de tijd passen. En dit is ook weer eentje van hem, een parel, als je het mij vraagt. Je had ook kunnen stemmen op keuze B van Henk Dissel en Bom. Dat is al een tijdje geleden, maar het is een van zijn grootste hits, als je het mij vraagt. Vind ik dat een leuk liedje. En ook heel veel dames zijn altijd gek op die jongen met wat hij allemaal brengt qua liedjes en uitstraling waarschijnlijk. Maar er kan maar één winnen zoals altijd. En ook vandaag gaat in de boeken op deze vrijdag 12 juni. In de geschiedenisboeken als winnaar van het keuzemoment. Welke is het geworden, lieve mensen? Gaan we dan toch Henk Wijngaard draaien of toch Henk Dissel? Weet je het al? Henk Dissel, een bom.

Henk Dissel gaat in de boeken als de winnaar van het keuzemoment met de bom. Graag volgende week hebben we weer een nieuw keuzemoment. En heb je suggestie daarvoor? Laat het even weten, vrienden. Dat sowieso. Ik laat je achter met nog één leuk liedje van Ruben Hill. Met 20 seconds. En dan wens ik je een heel fijn weekend. Denk goed om jezelf, een beetje om een ander. Want we moeten met elkaar door de tijd. En veel plezier straks met Peter Kraft, ontbijtpap. En tot volgende week vrijdag. Hoi hoi.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
11: De pannenkoektrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? depannenkoektrein.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
16: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
17: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
21: Oh, 11:30.
22: Hocus pocus. Time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
25: U wilt toch ook het beste voor die ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
24: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
26: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
27: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
28: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
29: Oeh.
28: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
29: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
28: Raadsma?
29: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
30: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
27: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Dit is RTV NOF.
31: Mijn no ontbijtpop.

0: ontbijtpop met Peter Kraft.
1: Goedemorgen luisteraars, jazeker een goedemorgen. Bij deze 600ste aflevering van het beroemde uurtje ontbijtpop. Elke vrijdagochtend om even na 9 uur op RTV NOF. De 600ste aflevering. Nou, Dirk en ik staan er zelf van te kijken. 2 jaar geleden hadden we de 500ste. En dat hebben we toen uitbundig gevierd met onder meer een prijsvraag. En die werd toen gewonnen door Simeon Homminga uit Tietjerk. Nou, dat weet u vast nog wel, hè. En Simeon die schreef toen terug dat hij uitzag naar de 1000ste. Maar ja, dat gaat natuurlijk nog een jaar of 8 duren. Nou, feit blijft dat we onszelf nu toch wel gaan feliciteren met de 600 afleveringen ontbijtpop. En dan gaan we maar eens doen met een gezellige plaat van Dorothee uit 1987. Shubidubidoo.

Nou, na deze vrolijke start moeten we toch ook even stilstaan bij het verdriet van Donald Trump. Het verdriet van Donald Trump. Donald namelijk hoopt zondag 80 te worden. Nou zal ik niet direct beweren dat ik die hoop deel. Maar goed, we zitten er maar mee, hè, zondag dus. Maar ja, vrolijk zal het feestje wel niet worden, want hij moet zijn balzaal afbreken omdat hij daarvoor toestemming had moeten vragen aan het congres. Zijn portret mag ook al niet aan de binnenkant van het paspoort. Hij moet miljarden aan invoerheffingen terugbetalen omdat hij die onterecht had ingesteld. De zelfverklaarde oorlog met Iran is hij aan het verliezen en zijn naam moet verwijderd worden die hij protserig op de gevel van het John F. Kennedy Center voor de Performing Arts had laten zetten. Ja, en dan word je 80. En hoe gelukkig kun je daar dan nog mee zijn?

verjaardag. Ja, het verdriet van Donald Trump, hè. Maar er is natuurlijk nog een Donald die kampt met enig verdriet, en dat is een zekere Donald Pols. Dat is de man met die gleufvoet, hè, voorheen directeur van Milieudefensie. Nee. Kijk, vorige week begon Ontbijtpop door een menselijke fout 6 minuten te laat. Met gevolg dat we even tegen 10 uur ruw werden afgebroken. Oh ja, want uitzendcomputers die zijn onverbiddelijk. Maar wij hebben altijd nog een volgende week, hè, om daar even op terug te kunnen komen. Nou, Donald Pols dus, met gleufhoed. Zuid-Afrikaan van geboorte, waar hij in zijn studentenjaren zeer foute dingen heeft gedaan. He, niks, petje af. Hoezo gleufhoed? Nee, dat is andere koek, jongen.

Ja, Donald Pols dus met gleufgoed. Ja, veel artiesten, dat is opvallend, hè. Veel artiesten dragen, als ze in het openbaar iets doen, dan dragen ze een hoedje. Denk aan Waylon, hè, of Keith Richards, Van Morrison, om maar een paar te noemen. Nou, en deze Donald Pols, die vindt het kennelijk ook nuttig om zichzelf overal met behulp van een gleufhoedje als een soort artiest te presenteren. Tot en met zijn spijtbetuigende foto's in de kranten, zeg, een hoed. Ja, ja, persoonlijk vind ik dat een zwaktebod. Ja, dat je een hoedje nodig hebt om te laten zien wie je bent. Ja, ik vind het slap.

Maar goed, gleufhoed of geen hoed, de voormalig directeur van Milieudefensie werd ineens zomaar bij Tata Steel aangesteld als Chief Sustainability Officer. Ja, dan werd hij dezelfde dag al de laan uitgestuurd, hè. Ja, wat is daar nou interessant aan is? Nou, kijk, wat interessant is dat je wel kunt zeggen hij werd de laan uitgestuurd, maar niet hij werd uit de laan gestuurd. Terwijl je wel zegt hij werd uit de weg geruimd en niet hij werd de weg uitgeruimd. Ja, dat vind ik een eigenaardigheid van onze taal, een beetje inconsequent eigenlijk. Ja, grappig, hè? Nou, goed, kortom. Goodbye, Mr. Blues, and never come back. Yeah.

Ja, zijn eigenaardigheid van onze taal, hè. De heer Pols werd als het ware uit de laan gestuurd. Maar goed, nou we het dan toch over taal hebben. Een krant opende van de week met een ongelooflijk mooie alliteratie. Komkommers in Kenia kunnen niet zonder kunstmest. Nou, dat vind ik werkelijk schitterend. Ja, zeker. Ik zie Dirk in de lach schieten. Ja, inderdaad. Hoeveel kaas kun je in de beginletters van één zin proppen, hè? Een redacteur die zoiets bedenkt, ja, die verdient in mijn ogen een award. En de alliteratie award. Ja, ja, als je nou ergens een modieuze award voor moet krijgen, dan is dit er toch wel eentje, dunkt me. Komkommers in Kenia kunnen niet zonder kunstmest. Ik vind het wondervol. Wonderful. All you have.

De alliteratie, hè? Nou, voor wie nog even een opfrisser op prijs stelt, een alliteratie heet ook wel letterrijm. Maar feitelijk gaat het meestal over gelijke letters aan het begin van een paar woorden, of ook in een uitdrukking, hè, zoals net van die komkommers in Kenia. Het wordt ook veel gebruikt in strips, hè? Donald Duck is er een meester in, hè? Donald Duck zelf natuurlijk, en Willy Wortel, Mickey Mouse en Guus Geluk, het zijn allemaal alliteraties. Ja, en Suske en Wiske natuurlijk, hè? De meesters van de alliteratie. De dommelende dak. En de zwijgende zwolm. En heerlijk helder Heineken, dat is er een uit de reclame. Net als Melk de Witte Motor, dat wordt ook een alliteratie genoemd vanwege melk en motor. Maar ik heb daar altijd bezwaar tegen gehad, want melk is helemaal geen motor. Melk is op zijn best de brandstof van de motor. Dus Melk de Witte Diesel was juister geweest, maar ja, dan was het weer geen alliteratie, toch? Nee.

won't be wrong. Vanwege de melk die nooit een witte motor kan zijn. Nou, kennelijk is hier de waarheid opgeofferd aan de commercie. Het doel heiligt de middelen, heet dat. Nou is dat natuurlijk van alle dag, maar Lipton Iced Tea Perzik... ja, die bevat nauwelijks perzik, maar heel veel appel. Lipton Iced Tea Perzik bevat, hou je vast, 0,1% perzik. Ja, dat is toch al van een andere orde dan de witte motor, hè? Het staat wel met hele kleine lettertjes op de achterkant van het pak, dus u kon het weten. Maar zo gaat het natuurlijk niet, en dat weet de fabrikant ook wel, hè? De fabrikant heeft gewoon gewacht tot iemand het ontdekte. En dan hebben ze sorry gezegd, en in het najaar komt er dan op de verpakking perzik smaak te staan. 30 jaar lang de mensheid besodemieterd.

Ja. The apple of my eye. Nou is Lipton Ice Tea persik bij lange na niet de enige fabrikant die het met de waarheid wat minder nauw neemt. Maar de perensiroop van de firma Van de Bom, die maakt het wel erg bont hoor. Op het pak staat siroop, dan volgt daaronder een tekening met vier peren en daaronder staat de tekst peer. 85% fruit. Nou, dat laatste zal wel kloppen, alleen blijkt dat fruit slechts voor 10% uit peer te bestaan en voor 75% uit appel. Ja, dat staat inderdaad ook op hun website en ik vermoed dat het ook in kleine lettertjes op de achterkant van het pak staat, maar dat moet je natuurlijk wel willen zien. Ja, Appie Heijn verkoopt eigen peersiroop, maar daar staat tenminste aan de voorkant van het pak, staat er nog op de verpakking dat peersiroop uit fruitsiroop bestaat met appel. Ja.

Nou, de apple of my eye. Maar goed, het zei ze ook. En dan wilt u zo langzaam natuurlijk ook wel eens weten waar dat woord alliteratie nou vandaan komt, hè? Nou, uit het Latijn natuurlijk. U had niet anders verwacht, hè? Littera in het Latijn is letter. En taalgeleerden van wel eer hebben alliteratio bedacht, waarmee dan bedoeld werd de herhaling van letters. In het bijzonder beginletters. Al mag de peinzende reiziger en de verdwijnende leider, ja, die mogen ook alliteratie genoemd worden. Nou, eigenaardig is trouwens dat het Engelse woord voor letter hetzelfde is als het Engelse woord voor brief, terwijl het Engelse woord voor brief niet letter betekent. Ja, nou, ik hoop dat u het een beetje kunt volgen. In ieder geval hebben wij op de draaitafel liggen Lonesome for a Letter.

Maar ja, luisteraars, dan zijn we dan op deze bijzondere dag zijn we toch even toe aan de even zo bijzondere uitvinding van kort geleden. Vorige maand namelijk heeft een zeer bekende wc-papierfabrikant, die heeft bekendgemaakt dat ze na jaren van ontwikkeling een wc-rol hebben kunnen maken zonder het kartonnetje aan de binnenkant. Nou, u weet natuurlijk dat u gemiddeld zo'n 110 rollen wc-papier per jaar gebruikt, dus houdt u ook 110 van die ronde kartonnetjes over. Nou, daar kun je Sinterklaas surprises van maken of kunt er de kleuterschool mee blij maken. Maar de meeste rolletjes verdwijnen in de vuilnisbak en op z'n best bij het oud papier. En dat, luisteraars, dat is nu binnenkort voorbij. De fabrikant zegt, het is een technologie waarbij het papier zeer precies wordt opgerold en gestabiliseerd, waardoor de rol zijn vorm behoudt en de laatste vellen even bruikbaar zijn als de eerste. Nou, niet dat ik van die laatste vellen ooit een probleem heb gemaakt, maar het is toch maar mooi meegenomen. Ja.

Your picture in the paper, hè? Je afbeelding op het papier. Want ja, dat brengt ons namelijk bij de heer Joseph Gaetti. Want ja, een wc-rol zonder kartonnetje is mooi. Maar zonder de uitvinder van het wc-papier was het natuurlijk niet mogelijk geweest. Hè? En die uitvinder, dat was de heer Joseph Gaetti. En die bedacht dat het afvegen van de bibs prettiger was met papiertjes die hij een beetje zacht had gemaakt met een smeerseltje van aloe verenplantjes. En hij ging dat vanaf 1860 ging hij dat verkopen als een medisch product tegen aanbijen. Waardoor hij natuurlijk, begrijpt u, meteen door collega's als kwakzalver werd weggezet. En dat is begrijpelijk. Nou moet er wel bijgezegd worden dat hij op elk velletje zijn naam had laten drukken. En, zodat je dan bij elke veeg die je deed, dat je dan een klein beetje Joseph Gaetti aan je poepert had zitten. Om maar geen andere beeldspraak te gebruiken. Nou, enfin, 40 jaar en vele rechtszaken later mocht hij zich dan officieel noemen de uitvinder van het moderne wc-papier.

Nou ja, wc-papier of niet. Maar we mogen niet vergeten dat het morgen Wereld Gin Dag is. Elke tweede zaterdag in juni is het namelijk een feit. De Wereld Gin Dag, dat is een eerbetoon aan gin en gin tonic. En dan denk je natuurlijk, is dat nou nodig? Ja, nou, dat vraag ik me ook af. Maar ja, het is nu eenmaal een feit, hè, als het om aftreksels van jeneverbessen gaat, dat de Britten vooral gin drinken en de Hollanders jenever, vroeger ook met een G geschreven, hè, jenever. Het Engelse woord gin is dan ook een verbastering van de jenever. En dat is weer een verbastering van het Franse woord genièvre, hè, en het betekent jeneverbes. Nou, en waarom heet zo'n bes zo? Nou, ik denk dat omdat hij naar jenever smaakt.

De Indian Gin and Whiskey Dry van de Bee Gees. Die deden dus kennelijk een schepje bovenop met whisky. Op allesovergin.nl daar valt te lezen dat de feestelijke Wereld Gin Dag in 2009 is bedacht door Neil Houston. Want, zei hij, want op deze wijze krijg ik mijn vrienden bij elkaar om samen gin te gaan drinken in Birmingham. Ja, ik vind dat een wonderlijk argument hoor. Ik heb absoluut betere ideeën om vrienden bij elkaar te krijgen. En mocht u daar meer over willen weten, stuur dan maar gewoon een mailtje naar ontbijtpop@rtvnof.nl. En daarom alvast is hier dan Diamond Rio met A Better Idea.

Diamond Rio. Ja, is bij ons niet erg bekend, maar in Amerika des te meer, hoor. In 1991, dat was hun begintijd, toen kregen ze zelfs een nominatie voor een Grammy-onderscheiding. Ja, een nominatie is leuk, maar betekent gewoon dat je die onderscheiding niet hebt gekregen. Maar goed, ja. Het aardige is dat dat een instrumentaaltje was. Nou, en die gaan we nou laten horen, natuurlijk. Want dan kunnen Dirk en ik het namelijk gemakkelijk afbreken als ons dat beter uitkomt. De Poultry Promenade, oftewel de optocht der kippen.

Ja, met deze award-nominatie van Diamond Rio-luisteraars is aan deze 600ste aflevering van Ontbijtpop weer een einde gekomen. Samenstelling en presentatie Peter Kraft, met zijn trouwe metgezel Dirk van der Duim die de techniek verzorgde. U kunt het uur zoals altijd terugluisteren via de website van RTV NOF en klik dan op uitzending gemist. En anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop waar u ook de playlist vindt. We gaan u verlaten met een treurig lied waarmee we ook afscheid gaan nemen van de voormalig directeur van Milieudefensie en voormalig Chief Sustainability Officer van Tata Steel. En de Poor Boy Blues en dan in de uitvoering van Mark Knopfler en Chad Atkins. Gedag allemaal, graag tot volgende week vrijdagochtend even na 9 voor aflevering nummer 601 weer een mooi uurtje ontbijtpop.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
12: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
15: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remeiden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
18: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
19: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
24: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
23: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
25: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
24: in Ford en Opel.
26: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
27: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
26: Schitterend!
28: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
26: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Bij zwaaglocage De Bosk in Harkema is woensdag op Nationale Buitenspeeldag een nij boartesterrein iepenen. De boartestuin is speciaal bedoeld voor kwetsbare bern die het extra stiepe nedig hebben op sociaal en emotioneel gebied. Oud-voetbaltrainer Foppe de Haan die verrochte de officiële iepening. En hij vertelt waarom Sam Boartesplak juist zo wichtig is.
2: Juist voor deze bern, die dus eigenlijk altijd al een beetje in achterstand had en altijd al net echt herkend worden, is het heel goed om samen te boartsen.
1: Het terrein dat biedt een veilig plak dat bern een rustig boartje kennen zonder de volle prikkels van boetenaar. Het nieuwe terrein kon realiseren worden met help van sponsoren en partners. De bern die hebben de nieuwe tastel voortendalig in gebruik naam en ze binnen alle jaren tierig enthousiast.
3: Ik vind het belangrijk dat kinderen gewoon buiten kunnen spelen. Het maakt niet uit hoe.
4: Dat hier geen brand wordt gestoken en dat er niet hier zo vaak jeugd rondhangt. En gewoon dat het hier lekker rustig is en waar je gewoon alles kan doen wat je wil.
1: Waasje wie het werd de jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag. En ook in Waasje dienen ze daarom mee. Boartsen op een goslige wei en de bjorn zonder zwier verkeer. En dat laatste dat griept een groep actievierders uit het dorp aan om op een nij en maar eens weer aandacht te vregen voor het feit dat de nij 30 jaar nog altijd geen roenwei om Waasje heen leidt. Troch het dorp riet een soort vracht- en landbouwverkeer. En even de inwenners is de wei daar net geskikt voor. Omdat er vaak bern langs de dieken rinnen en fietsen, zwagen dat geregeld voor gevaarlijke situaties. Zo vertelt de initiatiefnemer Annette Terpstra-Venema.
5: Eerst een bern liek, dan naar je dik.
6: En is het dan een niet best wel erge quote, zeg maar, om het op te schrijven?
5: Eerst was het aan, maar het leed was zien hoe heeg het meest in je zit. Van, hè, want het is nooit echt misgegaan, maar ik denk je van Paradise krijgt goed.
1: Vitens had een grote stap zet in de vervanging van de drinkwaterleiding naar de binnenstad van Dokkum. Onder de Traaienpiepster Greft op de hichte van het Westerbolwerk is Waasje een nieuwe drinkwaterleiding aanzonken. Zo vertelt Lars de Jong van het Wetterbedrouw.
7: Dat doen we op traditionele wijze. Dus wij laten de leiding afzinken. En normale gang van zaken is eigenlijk dat we een boring doen. Dus dan boren we onder het kanaal of gracht door.
1: De werkzaamheden maakt je deel uit van een project waarbij het een verouderde leiding uit 1964 vervangen wordt. De leiding die is dus al meer dan 60 jaar oud en is nodig ta om vervanging. Dat die blikken nu jaren werkzaamheden aan het Zonnemapleintje.
7: Toen hebben we gezien dat de leiding in het verleden al een keer gerepareerd is. Waardoor je eigenlijk weer beweging in die leiding krijgt en het risico groter werd dat die daar ook gaat knappen.
1: De werkzaamheden die hebben nog wel een schoft gevolgen voor de bereikbaarheid van een pad van de binnenstad. Zo is de Hanspoort Brege afsluiten voor een pad van het verkeer. Fietsers en voetgangers die kennen nou wel gebroekmaandje van de Brege. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
8: Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen. Op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
0: Dit is RTV NOF. Waar staat? Waard? En worden.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
13: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: Bakken? Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Alve Oeren.
18: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend een locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht... waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban... en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
20: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
21: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
22: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
21: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
24: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
25: en Opel.
26: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
24: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford en Opel.
28: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
29: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
28: Schitterend!
30: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
28: Boetengewoon Ludema! For all your mighty dreams.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Tongetje wie het safier, de uitslagen van examens die waren bekendmaken. Van het Lauwers College in Kollum wienen de resultaten op hem zelfs goed. 98% van het totale aantal leerlingen is in één slagen en mij nu al een feestje vieren. Waar een soort examenleerling in Heusterveen koet tongetje de vlaggen ek al uit. Na een week van spanning kwam het verlossende telefoontje slaggen. De opluchting wie grut en op verskate adressen koe de vlaggen voppen dadelijk uithong worden.
2: Ik ben eerst echt gespannen toen mevrouw die belde eerst naar het. Het wordt best wel lang, maar ik ben nou wel heel blij.
3: Leuk, ja, ik ben blij. En ja, niet per se onverwacht, maar wel gewoon goed.
4: Ik kreeg het gevoel alsof ik was gezakt, maar toen in één keer zei hij dat ik wel was geslaagd.
5: Ik ben heel aan het werk geweest, toen werd ik baal. Ik zei, ben ik slaag? Ja, ik ben slaag. Ik zei, nou, dan kom ik aan wel.
1: De slagleerling die kwam toontje te midden naar het lang verwachte telefoontje al op Skwallen. Daar waren ze lokweenske troch de meiwerkers en konden ze ek al koor feliciteren. Waar tongetje 24 juni is bij de gemeente Noordist Friesland een demonstratie ommeld bij het stadshuis in Dokkum. Online waren de Arnhem die het oproepen om te protesteren in de plan voor een asielziekencentrum in de gemeente. De initiatiefnemers meintje haar zwagen over de gevolgen van de omjouwing. Ze binnen benauwd dat een AZC extra druk lezen zal op verschenningen, liek als de plisje, de zwaag, Skwalm en de Wenningmerk. En ek wie is hier op probleem die nevens haren op gewoon orenlocages in Nederland voorkwam binnen. Liek als oerlest, winkelstellerijen en geweldsincidenten. Tijdens de demonstratie zal de Rietzeel leeg wezen. De plande geerkomsten van de gemeente Riet is kwadlien annuleren. Op sociale media waard suggereren dat dit te krijgen hier met het onkondige protest. En nevens een woordvierder van de gemeente is daar liekwels geen sprake van. De plisje die waskorgen inwenners van Boetenpost en de dwarpmine omkrieten toontje te doen van nepagenten. Nevens een burgernetmelding bel je oplichters de inwenners op en doggen ze haar een vaar als pliesjes. Ze vertellen dat het adres van het slachtoffer op een list die het van Wenningen dat een inbraak plant wijzen zoe. De nepagenten vreet je daarna om jild, sieraden of een bankpas om haar een meite aan, zodat die veilig bewaren worden ken. De echte plisje die liet weten dat inwenners je net op ingeen matten. Waar het benaderen wordt toch deze nepagenten, wordt vregen voten dadelijk contact op te nemen met het alarmnummer 112. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: De Mierskip. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
1: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
2: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
1: Raadsma?
2: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
3: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gain.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: TDNoord.nl.
7: Nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-pc. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-pc, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF-pc, NOF-pc, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
10: Ja?
9: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag achtereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwesten waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden. En tot zover het nieuws.
10: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
12: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
17: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
20: Wij onderhouden
21: en verkopen
20: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
19: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford
20: en Opel.
23: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
24: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
23: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
24: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
25: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
3: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
12: WOQS.nl.
26: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Tongetje wie het safier, de uitslagen van examens die waren bekend maken. Van het Lauwers College in Kollum wienen de resultaten op hem zelfs goed. 98% van het totale aantal leerlingen is in één slagen en mij nu al een feestje vieren. Waar een soort examenleerling in Schusterveen koet tongetje de vlaggen ek al uit. Na een week van spanning kwam het verlossende telefoontje slaggen. De opluchting wie grut en op verskaat adressen koet de vlaggen voppen dadelijk uithong worden.
2: Ik ben eerst echt gespannen toen mevrouw die belde eerst naar het. Het wordt best wel lang, maar ik ben nou wel heel blij.
3: Leuk, ja, ik ben blij. En ja, niet per se onverwacht, maar wel gewoon goed.
4: Ik kreeg het gevoel alsof ik was gestakt, maar toen in één keer zei hij dat ik wel was geslaagd.
5: Ik ben heel aan het werk geweest, toen werd ik baal. Ik zei, ben ik slaag? Ja, ik ben slaag. Ik zei, nou, dan kom ik aan
1: de
5: lijn.
1: De slagleerling die kwam toontje te midje naar het lang verwachte telefoontje al op skwallen. Daar waren ze lokweenske troch de meiwerkers en konden ze ek al koor feliciteren. Waar tongetje 24 juni is bij de gemeente Noordist Friesland een demonstratie ommeld bij het stadshuis in Dokkum. Online waren de Arnhem die het oproepen om te protesteren in de plan voor een asielziekencentrum in de gemeente. De initiatiefnemers meintje haar zwagen over de gevolgen van de omjouwing. Ze binnen benauwd dat een AZC extra druk lezen zal op verschenningen, liek als de plisje, de zwaag, squalm en de wenningmerk. En ek wie is hier op probleem die nevens haren op gewoon orenlocages in Nederland voorkwam binnen. Liek als oerlest, winkelstellerijen en geweldsincidenten. Tijdens de demonstratie zal de Rietzeel leeg wezen. De plande geerkomsten van de gemeente Riet is kwadlien annuleren. Op sociale media waard suggereren dat dit te krijgen hier met het onkondige protest. En nevens een woordvierder van de gemeente is daar liekwels geen sprake van. De plisje die waskorge inwenners van Boetenpost en de dwarpmine omkrieten toontje te doen van nepagenten. Nevens een burgernetmelding bel je oplichters de inwenners op en doggen ze haar een vaar als pliesjes. Ze vertellen dat het adres van het slachtoffer op een list die het van Wenningen dat een inbraak gepland wezen zoe. De nepagenten vreet je daarna om jild, sieraden of een bankpas om haar een meid aan, zodat die veilig bewaren worden ken. De echte plisje die liet weten dat inwenners je net op ingeen matten. Waar het benaderen wordt toch deze nepagenten, wordt vregen voldoende dadelijk contact op te nemen met het alarmnummer 112. Ontzaf hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden.
7: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF. Hey.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
3: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
10: nofpc.nl.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijszandje in Waterswaard.
13: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op in je oren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
10: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
20: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
19: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
20: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
21: WOQS.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford
8: en Opel.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
10: Ja?
9: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoe een tjent.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. En na het ongeluk in Zeeland waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijszandje in Waterswaard.
9: Niet onder de ladder door, dat mijn ongeluk.
10: Oeh.
9: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
10: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
9: Raadsma?
10: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
16: De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Perzische Golf. Door het conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. De bank verwacht trouwens dat ook alles dit jaar sneller duurder gaat worden dan eerder was voorspeld. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het gewoon veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. De initiatiefnemer wil de getroffen families helpen met de kosten voor de begrafenis en deze moeilijke tijd die nog gaat komen. Onder het motto Onze harten zijn gebroken is er een GoFundactie en die heeft intussen al €28.000 opgehaald. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Maar het is een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
17: It's getting hot in here.
18: Wat een sto, jong.
17: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
18: Oh?
17: Ja, van het gas.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
19: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
22: De Friese Motorfiets!
21: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
23: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
24: NofPC, NofPC.
25: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
24: NofPC, NofPC.
25: NOFPC.nl.
23: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
21: Wij hebben haal- en brengservice.
26: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
27: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
26: Schitterend!
28: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
26: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw mighty dreamen.
29: De pannenkoektrein!
30: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
29: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Waar tongensje 24 juni is bij de gemeente Wat is Friesland een demonstratie oormeld bij het stadshuis in Dokkum. Online waren de organisatie oproepen om te protesteren in de plan voor een asielziekencentrum in de gemeente. De initiatiefnemers meintje haar zwagen over de gevolgen van de omjouwing. Zie binnen benauwd dat een AZC extra druk lissen zal op verschenningen, liek als de pliesje, de zwaag, squalm en de wenningmerk. En ook wie is er zie op problemen die nevens haren op gewoon orenlocages in Nederland voorkwamen binnen, liek als oerlest, winkelstellerijen en geweldsincidenten. Tijdens de demonstratie zal de Rietzeel leeg wezen. De plande geerkomsten van de gemeente Riet is kwadlien annuleren. Op sociale media waard suggereren dat dit te krijgen hier met het onkondige protest. En nevens een woordvierder van de gemeente is daar liekwels geen sprake van. De plysje die waskorge inwenners van Boedenpost en de dwarpmine omkrieten toonsje te doen van nepagenten. Nevens een burgernetmelding bel je oplichters de inwenners op en doggen ze haar een vaar als plysjes. Ze vertellen dat het adres van het slachtoffer op een list die het van Wenningen dat een inbraak plant wijzen zoe. De nepagenten vreet je daarna om jild, sieraden of een bankpas om haar een meid aan, zodat die veilig bewaren worden kan. De echte plysje die lid weten dat inwenners je net op ingeen matten. Waar het benaderen wordt toch deze nepagenten, wordt vregen voldoende dadelijk contact op te nemen met het alarmnummer 112. Tongensje wie het Safir, de uitslagen van examens die waren bekendmaken. Van het Lauwers College in Kollum wienen de resultaten op hem zelfs goed. 98% van het totale aantal leerlingen is in één slagen en mij nu al een feestje vieren. Waar een soort examenleerling in Schusterveen koet tongensje de vlaggen ek al uit. Na een weekend van spanning kwam het verlossende telefoontje slagen. De opluchting wie grut en op verskaat adressen koet de vlaggen volgende dadelijk uithong worden.
2: Ik ben eerst echt gespannen toen mevrouw die belde eerst naar net. Het wordt best wel lang, maar ik ben nou wel heel blij.
3: Leuk, ja, ik ben blij. En ja niet per se onverwacht, maar wel gewoon goed.
4: Ik kreeg het gevoel alsof ik was gezakt, maar toen in één keer zei hij dat ik wel was geslaagd.
5: Ik ben heel aan het werk geweest, toen waar ik baal. Ik zei, ben ik slaag? Ja, ik ben slaag. Ik zei, nou, dan kom ik aan
1: de
5: lijn.
1: De slagleerling die kwam toonsje te midden naar het lang verwachte telefoontje al op squallen. Daar waren ze lokweenske troch de meiwerkers en konden ze ek al koor feliciteren. Ontzaf hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden.
0: Het loert van het waard. RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
9: Oeh.
8: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pot grondverf.
9: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
8: Raadsma?
9: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
10: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
7: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Walterswaard.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, treien oeren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Warande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n $1700 miljard waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. En het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
21: Doe
0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
22: It's getting hot in here.
23: Wat een stoo, jong.
22: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
23: Oh?
22: Ja, van het gas.
24: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
25: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
24: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
26: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
27: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
28: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
27: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
28: tdnoord.nl.
29: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
27: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
28: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
30: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
31: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
30: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
32: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
30: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
33: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
34: Dromeestje mij in beheining.
35: Maar gewoon CA plus een certificering.
33: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Het volwassen slachtoffer van het ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En er staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Aksel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Perzische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
14: Wat een sto, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
14: Oh?
13: Ja, van het gas.
15: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
15: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam.
20: Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
21: De pannenkoektrein!
22: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
21: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en... Het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
24: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
25: Ja, echt maatwerk!
26: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
27: SGmaatwerk.nl.
11: Dit is RTV NOF.
28: My No, get it on air.

0: twee Australische broers die dachten in 1973 laten we een leuk bandje oprichten. Dat was namelijk Angus en Malcolm Young. En laten we eerlijk zijn, het is gelukt. De groep die is namelijk vernoemd naar elektriciteit. De Easy en de DC. Oftewel, wij hebben genoten van de plaat van Easy DC, Thunderstruck. En daarmee zijn we ook een klein beetje geraakt door de bliksemstroom. Hey, goedemiddag allemaal. Leuk dat je de radio aan hebt. Dit is weer Gerrit On Air. En iedere vrijdagmiddag dan zitten we er weer tussen 4 en 5 uur met het radioprogramma Gerrit On Air. En ja, vanmiddag is dat niet anders natuurlijk. Hè, want wij hebben weer heel wat leuke plaatjes weer verzameld. En ook weer de vaste items zoals de rock'n'roll plaat, de zomerhit, de plaat van Vinyl, de vloerkraker van deze week, de Friestalige plaat. En natuurlijk ga ik je weer meenemen naar de hedendaagse popmuziek, zowel uit de Nederlandse top 40 als de tipparade. Nou, en over die tipparade gesproken, ik heb er weer één klaarstaan. En dat is weer een nieuwe binnenkomer van vorige week. En dat is de nieuwe van Alex Wan. Hier is Passenger.
1: RTV NOF.

terug te horen. Je hoorde namelijk I Want You Back In My Life van Alice DJ, de Nederlandse dansgroep, die samengesteld werd door DJ Jurgen en geproduceerd werd door Dansky en Dalmoende. En wie zat er ook weer achter? Natuurlijk Wessel van Diepen, die oud-disjockey van Veronica toen in die tijd. En die was natuurlijk ook bekend van de Benga Boys. Maar buiten dat was het toch wel een aardig grote hit voor Alice DJ, want het stond namelijk 15 weken in de Nederlandse top 40 en de piekpositie was een vierde plaats.

0: RTV NOF.
1: Ja, hallo, Magully? Ja, uit WK.
2: Wat? In Amerika?
1: Ja, dat ken ik. Kom ik naartoe. Oké. Okay.

0: met jullie weer. Ja, WK, daar ben ik. Amerika. Ben ik heen gegaan. Niet goed. Hoezo? Er zijn twee Amerika's. Houd toch op. Oké, kom
1: maar aan. Ja, zeer grappig allemaal. Je hoorde namelijk Gully voorbij komen hier op RTV NOF. En het WK-liedje Holland, daar gaan we. Een liedje wat ook weer te maken heeft met het WK 2026. Wat dus wel in Amerika wordt gehouden. Maar dan geschreven met een C natuurlijk. En ja, zo dragen wij ook een klein beetje mee in dit radioprogramma van Gerrit Onner. Aan de WK 2026, wat gisteren is begonnen. En aanstaande zondag, ja dan spelen we tegen Japan. En dan denk ik dat Japan best nog wel een hele moeilijke tegenstander kan zijn voor het

lekkere plaat is dit, hè? Je hoorde de Lenny Rockets en de Rockabilly Rebel. Maar we gaan snel door met de zomerhit. We gaan even naar het jaar 2014. Anders Nielsen had in dat jaar een hele grote hit met Salsa Tequila. En dat is bij mij...

0: uit het jaar 1985 weer. En het werd gezongen door Sandra, I'll Never Be, Maria Magdalena.
1: En de vloerkraker van deze week.
0: Ja, inderdaad, we gaan verder met de vloerkraker. Je hoort namelijk het nummer Firewords van de Duitse DJ Purple Disco Machine. En het nummer dat komt uit het jaar 2021. Het is allemaal in samenwerking met de Britse zanger Moskeda en de Amerikaanse

speelde de Friestalige plaat in het radioprogramma van Gerrit Onner. En dat was de plaat van de George Baker Selection. Oula Paloma Blanca in het Fries. En dat is ooit eens een keer ontstaan door Radio Mercurius toen de omroep van Leeuwarden toen in die tijd. En het radioprogramma Hit Dossier van de zaterdagavond. En toen hebben ze dat toen... het is eigenlijk een jubileumplaat. Zo was het, geloof ik. Maar ik weet nog wel dat de opname was in het jaar 2006... Wij gaan verder met de volgende plaat. En dat is een plaat uit de hedendaagse popmuziek. We gaan even een plaat draaien die vorige week is binnengekomen in de Nederlandse top 40. En dat is de nieuwe van De Bankzitters. Hier is Multi.

met multimiljonair. En over multimiljonairs gesproken. Straks naar de klok van 5 uur, dan hebben we ook een multimiljonair voor de microfoon zitten. En dat is natuurlijk uiteraard Kees Bakker. Daar wens ik je nou al heel veel luisterplezier bij. Bij al die leuke plaatjes en nieuwe hits wat hij voor je gaat draaien. En ik spreek je graag volgende week weer tussen de klok van 4 en 5 uur in een nieuwe Gerard On Air. Ik wens je nog een heel goed weekend. En wat mij betreft, tot volgende week.

0: ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
6: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
14: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
15: Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvallen. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een sto, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van aan.
17: Oh?
16: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Jan Cooks for You, met Janzelf.
21: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
20: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
20: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
23: Tromeesje maar in beheining.
24: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
25: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: Ik zei ze een hele goede middagharkers van RTV'er. NOF natuurlijk. De streekstuurder. Een beetje rustig, hè. Alpha Field, Big in Japan, wie de eerste plaat kwam uit 1988. En zij ben ooit begonnen in Duitse Münster. Ja, een Duitse. Ja, dat koos net jaren, hè? Nee, ze zong Engels. Heel apart, hè? Normaal is er wel jaren. Dat een net hun eigen taal is, jongen. Maar dit is. Ja, dat is wel goed. Okay. We gaan even een festje draaien van Bellini. Samba de Janeiro. En dat gaat natuurlijk weer over het WK voetbal dat onkomend weekend begint. Ja, en zo Nederland en mooi man. Ik had er een hele sfeer holly. Ik weet het dat. Nee, ik zei net van wauw. Nee, het is al iets zo makkelijk. En ze denken, ze winnen net zo gauw. En het is heel vaak weer een zenddoelpunt. Nee, het is, ik ben er net zo gerust op. Maar we zullen zien natuurlijk. Het moet eerst maar even spelen worden. En de versie komt u trouwens uit 1900 en zonen. Ik zei ze een hele goede middag.
1: Zomeruit.

0: samba.
1: Hey Kees.
0: Ik ken het.
1: Hast al hoort ik wat naaie muziek bij die?
0: Ja, ja. Dat weer een prutte jongen. Dat is weer net leeuw. Dat weer wel een stukje zongen naar Veskes. En ik moest daar heel diep nadenken welke ik leuk vond en welke ik minder leuk vond. Maar dit is echt best aan Veske dat... er is echt iets waar iets met de WK uit te steken. Dat is Daddy Yankee. En de sound van de FIFA. En dan hebben we Sue Turan en Luna, my twin. En dan Ilse Lange, die had ik wel een vers gemaakt. En de Something Good. En ja. Het komt net uit blauwe AC/DC Fire in my bones. Dat is echt een nieuwe jingle van, single van 2026. Onder het motto, wat zullen we even draaien? Ja, we gaan even een WK-feestje draaien van Damn Yankee.
2: Kees, get tip.

0: TV NOF.
1: Van 4 vond zijs, scherp op een midje. Stappers van Toenplaat.

1992. Een mooie plaat van Marco Borsato. De dromen zijn bedrog. Ja, sommige dromen wel. Dan is dat dromen. En dan, maar dan ben ik sommige dromen. Die komen uit natuurlijk. Ja, dat is ook weer de orenkont van het verhaal natuurlijk. De volgende plaat is... ja, ik ga zelf een keuze, hè. Is van Flip. En What They Say About Love uit 1986. Dat plaatje werd.

flip je, flip. En meneer heet ze gewoon, hè. Maar dat is wel mooi. En ik ga hem op zeggen. Oh, dat heb je niet, hè. Ja, van 33 naar 44 toeren. Helemaal over de toeren. Helemaal tot het einde eruit. Het krijg ik nog een beetje. Ja, dat de charme van een singeltje natuurlijk. Of een LP. Draag ze nog naar ik moest. We gaan weer even een hit-tip draaien. En de hip-tip is van Souterrain en Luna, my twin.

Anika! En die hebben niets, boy! Het komt uit 1981. En die vrouw, ja, die is al zo'n hier. En komt uit Edinburgh. En Edinburgh ligt in Scotland. Ik kwam van de week. Ik zet altijd de muziek om te rommelen. En dat vind ik geweldig. Hè? En dan kom ik op iets voorbij. Ik denk van, hey, die haken hier net. Die mag ik ergens op een cassettebondje gaan. Maar ik ga hem op mp3. En we gaan het horen. The Time Lords, a Doctor in the Tourist. En dat komt uit 1900. Jin en een. Nee, moet ik even zien. Mag ik wel even goed. Oh ja, 1988. Dus dat is een ethisch hit hier op een radio.

0: Ilse de Lange, bij haar nije. Something good. Ja, het klinkt ik heel goed. Ja. Oké, dus de stappers van... de oude doosplaat. De oude doosplaat is van The Fortunes en dat gaat door Caroline. Ja, vroeger de C-zender Radio Caroline, ja, die al sinds mensen heugen is in de air. En die zendt nog steeds uit op de 6:48 op de middengolf. En ik luister dus eigenlijk wel eens even regelmatig naar. Dus dat vind ik wel even een grappige, lekkere... Gouwe ouwe ze op de radio onder het motto van...
1: De oude doosplaat.

Ja, ik ben toen op het schip best. Ja. Die hingen een heel apart mengpaneel, maar van die draaiknoppen. Maar wel heel leuk natuurlijk. Ja. Het is de hoogste tijd weer voor de Rock Ballad. En de Rock Ballad is van net iets minder dan Phil Collins. En het heette In the Air Tonight.

0: Lekker, lekker, lekker. Een naaien van ACDC. Maar een mooie jingle herinnert u deze nog bij jouw Europeerie. Fire in my bones. Yeah, fire in my bones. Elke vredemiddag werd tussen 5 en 6 uur natuurlijk. De Friestalige plaat is van Sjoerd Insa en dat heet Genoa is Genoa.
1: De Friestalige plaat.

0: is genoeg.
1: Zo, dat is dat. Je bent toen nog een keer in de studio geweest. Ja, geweldig. Leuk. Ja, mooi voet. Maar mooi voet. Ja. Ja, maar de show zal goed in de gaten horen. Want binnenkort dan is het weer zover. En dan vanaf 20 juni. Dan komt... Ja, dan maken we een aankomende... Snoeiende media weer om kwartier voor 12. En daar vertellen we wat wij de dwang in de komende jongen snoeien. Ja, dat wordt weer helemaal prachtig, machtig, prachtig. Oké, ik wens je wel vast een heel goed weekend. Het laatste plaatje is van Madbox en Future Christy McCall. En I want out.
2: I want out. Hey, hold me up.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
4: tdnoord.nl
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog voerage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidscherk.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herbert Voerstrum.
2: Herbert Voerstrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbertvoerstrum.nl.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeesje maar in beëining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: baarsmazitcomfort.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De optocht van versierde wijn troch Rinse Mageerst luts vretemoorn een soort publiek. Mij Sandjenwijn en Jochen Orengroepen koerden twa Ierlijkse stoeten een uitzonderlijk grutte deal namen. Een wichtige reden van de grutte opkomst is dat de organisatie dit jaar de verzekeringskosten van de deelnemers draagt. Zo vertelt Hans Wassenaar van de Oranje Vereniging.
2: Maar ze rekenen dat zo'n 400 heel 100 euro per wijnkast. Dus als het een beetje rekening is, dan gaat het om een behoorlijk bedrag.
1: Het thema van de optocht wie Grutske Vries. De wijn die binnen vretemoorn beoordelen troch de juryleden. En de winnaars die willen vretemidje bekendmaken in de feesttinten. Sneuntemoorn riet de optocht op een nij van Jelvertsien Aar. De plysje die waskogen inwenners van Boetenpost en de dwarpmine omkrieten toonsje te doen van nepagenten. Neffens een burgernetmelding bel je oplichters de inwenners op en doggen ze haar een vaar als plysjes. Ze vertellen dat het adres van het slachtoffer op een list die het van Wenningen dat een inbraak plant wijzen zoe. De nepagenten vreet je daarna om jilt, sieraden of een bankpas om haar een meid te aan, zodat die veilig bewaren worden kan. De echte plysje die liet weten dat inwenners je net op ingeen matten. Waar het benaderen wordt troch deze nepagenten, wordt vregen voldoende dadelijk contact op te nemen met het alarmnummer 112. Waar tongensje 24 juni is bij de gemeente Noatist Friesland een demonstratie oormeld bij het stadshuis in Dokkum. Online waren de alternatie het oproepen om te protesteren in de plan voor een asielziekencentrum in de gemeente. De initiatiefnemers meintje haar zwagen over de gevolgen van de omjouwing. Zie binnen benauwd dat een AZC extra druk lissen zal op verschenningen likas de plysje, de zwaag, squalm en de wenningmerk. En ek wie is hier op probleem die neffens harren op gewoon orenlocages in Nederland voorkaan binnen. Likas oerlest, winkelstellerijen en geweldsincidenten. Tijdens de demonstratie zal de Rietzeel leeg wezen. De plande geerkomsten van de gemeente Riet is kwadlien annuleren. Op sociale media waard suggereren dat dit te krijgen hier met het onkondige protest. En nevens een woordvierder van de gemeente is daar likwijls geen sprake van. Ontzaf hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
0: Informerend en actueel. RTV NOF.

0: ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog, Fourage, Keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
6: Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Katshuis en het torentje werden gehouden zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Anne-Lotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:15 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerstrum.nl.
4: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Bakken, zullen we even op een stoel?
12: Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijke,

0: Ja, welkom.
1: Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer twee uur lang countrymuziek met ondergetekende Harry Etema. En Forever Young is een album van Kitty Wells dat in 1974 werd uitgebracht. In plaats van op te nemen met een muzikant uit Nashville die al jaren kende, werd ze begeleid door rockmuzikant met lang haar, waaronder pianist Chuck Leavell van de Allman Brothers Band en Toy Caldwell van de Marshall Tucker Band. Het nummer Forever Young werd als single uitgebracht voor de release van het album.

Mitch Snow was een veelzijdig Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant. Bekend om zijn werk in traditionele country, honky-tonk en gospelmuziek. Hij woonde in North Carolina en was tevens eigenaar en exploitant van Mitch Snow Productions, waar hij werkzaam was als geluidstechnicus en muziekproducent. We gaan van hem draaien, Just in Time.

We gaan naar onze special van de week. Dat is met David Fressel. Die is geboren op 26 september 1941 in El Dorado, Arkansas, Verenigde Staten. En David is een Amerikaanse countryzanger. Hij is de jongere broer van countrymuzikant Lefty Fressel. En zijn carrière begon eind jaren 50, maar hij beleefde zijn grootste successen in de jaren 80. We gaan naar LA International Airport.

Frizzle diende van 1960 tot 1964 in de Amerikaanse luchtmacht. Na zijn militaire dienst tekende hij in 1970 een contract en behaalde eindelijk een solo succes, waarbij de single I Just Can't Help Believing de top 40 van de Billboard Country hitlijsten bereikte. We doen Words Don't Come Easy.

0: In 1973 ging Frizzle van Buck Owens werken en verscheen hij regelmatig in Owens' All-American TV-show gedurende de jaren 70. In 1981 nam hij zijn eerste nummer 1 country hit op, You're the Reason God Made Oklahoma. En die werd met Shelley West, die destijds getrouwd was met Frizzle's jongste broer, Alan. We gaan naar I'm Gonna Hire a Reno to Decorate Our Home.
1: I came crawling home last night, like many nights before. I finally made it to my feet as she opened up the door and she says,

Ja, de producer van het duo bood het nummer van de platenmaatschappij in Nashville aan. Dat bedoel, You're the Reason God Made Oklahoma, dat nummer dus. Maar niemand toonde interesse totdat Clint Eastwood het wilde gebruiken voor zijn film Any Which Way You Can. En de soundtrack van de film maakte het nummer een hit, nadat platenproducenten het hadden afgewezen. We gaan naar Lost My Baby Blues.

Your The Reason God Made Oklahoma won in 81 de Country Music Association Song of the Year en Vocal Duet of the Year Award. Er werd genomineerd voor een Grammy Award voor Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal. Frissel en West wonnen ook de Academy of Country Music Award voor de Vocal Duo of the Year in 81 en in 82. We gaan naar Black and White.

In augustus 1982 scoorde Frissel zijn enige solo nummer 1 hit in de country hitlijsten met I'm Gonna Hire a Winnow to Decorate Our Home. En hij bleef tot 86 met West toeren opnemen. Nadat hij de samenwerking met Shelley West had beëindigd, bleef Frissel solo albums opnemen. Maar hij had de populariteit die hij begin jaren 80 genoot niet kunnen vasthouden. We gaan naar Country Music Love Affair.

De afgelopen jaren heeft Frizzle zijn eigen label, Nashville America Records, opgericht en verschillende albums uitgebracht. Waaronder Frizzle & Friends, This Is Our Time, met een bonustrack die is geschreven ter ere van Lefty Frizzle. Merle Haggard, een traditionele muziek in het algemeen. Op Lefty, Merle en Me zingt David samen met Marty Haggard. We gaan de laatste alweer doen, Beautiful Body.

We gaan naar een blokje non-stop. En dat doen we met Bren Hill. Die is geboren op 26 mei 1976 in Ogden, Utah. En Bren is een Amerikaanse zinger-songwriter in het genre westernmuziek. Gespecialiseerd in country en cowboymuziek. Hij won de Western Music Association Crescendo Award in 2001. En werd in 2004 uitgeroepen tot mannelijke vocalist van het jaar door de Academy of Western Artists. We gaan twee van hem draaien. Dat doen we in een blokje non-stop natuurlijk. We beginnen met Cafeïne en daarna Into the Wind.

We gaan naar het blok Benelux artiesten. Deze keer hebben we 5 nummers Friestalig. Ja, komt niet zo vaak voor, een enkele keer is eentje. Maar 5, ja, ik vond dat leuk om dat te doen. Pizzerico is geschreven door Kostas en Roel Malo. En dat staat op het album Super Colossal Smash Hits of the 90s, The Best of the Mavericks. Dat uitgebracht is in 1999. En Sjoerd van der Leij maakt er een Friestalige tekst op. En dan is het liedste Ninke.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje maar in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
13: Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog... waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is... Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met twee voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking, dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
14: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
15: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
16: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
17: Zo, dat ziet er gaaf uit.
16: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
18: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
16: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
19: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
20: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
19: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Dit is RTV NOF.
21: My No Country Ranch.

Welkom terug in het tweede uur van Country Rants. Nog een uur country muziek met ondergetekende Harry Etema. En we eindigen het eerste uur met een vroeg bitje van de Lits River Band. En dat is de origineel is Little Bit Is Better Than Nada. Een nummer geschreven door Doc Sam en opgenomen door de Texas Tornadoes. Het nummer was ook de soundtrack van de film Tin Cup uit 1996 en werd genomineerd voor een Grammy. Wat ik dus zei, Lits River Band maakt ervan een vroeg bitje, oftewel een klein beetje. We gaan naar Lits Mager Wiefke, oftewel Klein Mager Wijfje, door gezongen door Marian Venema.

0: Ja, het origineel, ik weet even niet hoe de titel heet, maar is gezongen door Kenny Rogers. En de volgende is een nummer van Shania Twain, waar ook weer een Friese tekst opgezet heeft door Dubbel Dik, denk ik. Wanneer?
1: Het is net

Dubbeldik, dat was een duo echtpaar die partijen en feesten en bruiloften de muziek verzorgde. Min of meer live, ja, gewoon zijn live zongen, maar met een orkestband. De volgende, These Boots Are Made For Walking, is een hitnummer geschreven door Lee Hazlewood en opgenomen door de Amerikaanse zangeres Nancy Sinatra. Het kwam op 22 januari 1966 in de hitlijsten en bereikte een nummer 1. We gaan de freestyle doen met Anneke Dauma, Die Klompen.

We gaan naar Luister en Vergelijk. En dat doen we met het nummer I Never Go Around Mirrors. Het werd oorspronkelijk geschreven en opgenomen door de countrymuzikant legende Lefty Frizzell. En hij schreef het nummer samen met Whitey Shaver en bracht het uit in 1973. Hoewel Frizzell het nummer als eerste opnam, werd het later beroemd gemaakt door Keith Whitley op zijn album Don't Close Your Eyes uit 1988. Nou, die uitvoering, daar beginnen we mee. En daarna doen we de uitvoering van Bradley Walker.

Donna Lance is een onafhankelijke singer-songwriter, bekend om haar country, pop, folk en romantische nummers. Haar discografie omvat diverse akoestische en vocale releases. En ze is vooral bekend van nummers als Love Can't Wait en You're All I Need. We gaan van haar draaien, Honey, We Can Make It.

0: Willie Hugh Nelson is geboren in Abbott, Texas op 29 april 1933. En Willie is een Amerikaanse countryzanger, gitarist en liedjeschrijver. Hij groeide op in Fort Worth en hij werd meermaals onderscheiden. In 1956 verhuisde hij naar Vancouver, Washington en zijn muzikale carrière begon vorm te krijgen. Hij nam een nummer van Leon Payne op, Lumberjack. De single verkocht redelijk, maar brak niet echt door. Nou, Willie heeft een nieuw album uit. Dream Chaser heet het album. Maar daar gaan we een track van doen. Fly Away.
1: I've been sitting in this prison, counting corners on the wall.

En de volgende is een verzoek van Anne Tangstra uit Drachten. En heeft u ook een verzoek of een idee voor de special? Of zegt van, nou, doe die, dat nummer eens een keer en luister vergelijk. Of een ideetje voor een non-stop, u zegt het maar. Mail het even naar countyrents@rtvnof.nl. Dus countyrents@rtvnof.nl. En dan gaan we uw verzoekje of het idee ter luister brengen, zullen we maar zeggen. We gaan naar, even kijken, Foster en Allen. Dat was de verzoek van Anne. Release me.

Hillsong Sound bestaat uit de volgende mensen. Marieke Heerschop begon op haar 11e met zingen en is daar nooit mee opgehouden. Jos van Workum begon op zijn 15e als bassist in diverse schoolbands. Dan hebben we Gerard Hader, speelt sinds halverwege de jaren 70 gitaar. Rob Heerschop was de drummer van de band toen hij door zijn ontmoeting met Marieke in Hilversum Zuid belandde. En Thomas de Jonker is de stilgitarist. We gaan naar Sea of Heartbreak.

We gaan naar een blok non-stop. We doen met Susan Ray. En die is geboren op 8 oktober 1944. En Susan is een Amerikaanse countryzangeres. Ze genoot grote populariteit in begin en midden van de jaren 70 en scoorde 7 top 10 en 19 top 40 country hits, waaronder LA International Airport de bekendste is. En het nummer werd in 1971 een internationale crossover pophit en Ray was een protégé van countryzanger Buck Owens. We gaan twee doen van haar, Nobody's Fool But Yours and Anna Love's Gonna Live Here.

Jerry Jeff Walker is geboren als Roland Clyde Crosby op 16 maart 1942 en overleden op 23 oktober 2020. En Jerry was een Amerikaanse country- en volkszanger en songwriter. Hij was een vooraanstaand figuur in de progressieve country- en outlaw country-muziekbeweging. En hij is vooral bekend van het nummer Mr. Bojangles uit 1968. Nou, we gaan draaien What I Like About Texas.

Ja, dat was live zo te horen. We gaan naar Desperado met Liza Jane.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
3: Een telefoon met krasnoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
10: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van $1000 miljard... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
11: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Bakken, zullen we even op een stoel?
14: Baasma zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baasmazitcomfort.nl.

0: Luisteraars, welkom bij Heerlijkheden uit het Verleden. Het komende uur gaan we bij onze lokale omroep op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens waarvan u dit uur doorlopend kunt genieten in Heerlijkheden uit het Verleden.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

Beste luisteraars, u luistert naar Heerlijkheden uit het Verleden en in dit programma gaan we op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens die u dit uur doorlopend in Heerlijkheden uit het Verleden kunt beluisteren.

Ja, beste luisteraars, we hopen dat u heeft genoten van deze heerlijkheden uit het verleden. Voor nu, blijf gezond en graag tot horens.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.
3: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
5: Ja, echt maatwerk.
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
13: baarsmazitcomfort.nl.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: Een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Hoors, aflevering 308, waarin we zijn begonnen met Bruno Mars, I Just Might. En ja, deze avonduitzending is een andere dan normaal. We zijn op vakantie, niet alleen ik, maar ook Niels. Niels is naar Noorwegen toe voor een paar weken. En ja, daardoor hebben we de boel even opgenomen. En is misschien niet alles actueel, maar dat geeft allemaal niks. Wat we sowieso wel kunnen doen, is lekker muziek draaien deze hele avond. En dat gaan we op twee verschillende manieren doen. We gaan natuurlijk bij RTV Spannenburg, maar ook bij RTV NOF gaan we uitzenden. De eerste twee uur gebeuren ook bij RTV NOF. En ja, de overige de vier uren, ja, dat is natuurlijk bij RTV Spannenburg. De laatste twee uur dus alleen exclusief in de Frieske Marren. Het derde en vierde uur film met Jana Hoogstra doen we vanaf 10 uur. En 11 uur dan hebben we metal muziek en meer samen met Sjeerd van Popta. Nou, dat volgt allemaal vanzelf. Dat is ook via de streamingsdienst is dat te beluisteren en de uitzending gemist terug te halen allemaal. En ja, wat bij beide geldt is dat we de eerste twee uur prachtige dingen hebben. Zo hebben we straks in de tweede uur Boukjes Beleving, nummertje 38 alweer. En deze uitzending staat ook een beetje in het teken van de popronde, wat straks in de herfstperiode gaat gebeuren door heel Nederland. Volgens mij 45 steden worden aangedaan waar 100 plus artiesten, bands een plekje kunnen veroveren, krijgen. En wij gaan de komende weken een beetje introduceren de artiesten uit Noord-Nederland. En we beginnen die cyclus met Kid Nebula. Daar gaan we zo meteen even mee praten. En hebben we ook even wat muziek omheen gezocht. En een van de nummers die daar een beetje bij past. En dan gaan we ook meteen door richting Kid Nebula. Life of the Party van Kanye West en Andre 3000.
1: It's after hours at that glamorous night spot, and are taking it easy, swapping personal experiences. Let's listen in America today.

0: We hebben geluisterd naar Paule Conte, Gli Imperiali. Het is jazz uit de jaren 80, 90. Toen de tijd was het enorm populair. En ja, vandaag de dag hoor je niet zo heel veel jazz. Maar er zijn wel ontwikkelingen natuurlijk. Want nieuwe sausjes worden er overheen gegooid. En dan noemen ze het urban jazz. En ja, als we dan het verhaal van de popronde er even bij pakken. We hebben een Leeuwarder die zich heeft gekwalificeerd om in het najaar mee te mogen doen. En dat is Kid Nebula. En Bradley Bergholz, die hebben we nu aan de telefoon. Want hij is namelijk Kid Nebula. Goedenavond.
1: Goedenavond, Henk.
0: Ja, want ik had het even nagekeken, maar je hebt je niet alleen dit jaar opgegeven voor de popronde, maar al de afgelopen 8 jaar meerdere keren. Maar nu is het eindelijk raak. Je mag het podium op door Nederland.
1: Yes, ja. Yeah. Daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja.
1: Geef me inderdaad al ruim 10 jaar op voor de popronde. En nu is het eindelijk zover. Dus aanhouden win.
0: Ja, nou, we lopen de afgelopen jaren regelmatig mee met artiesten van de popronde. En dat gaat over het algemeen. Gaat dat soms wel woest. Maar nou begrijp ik ook dat de popronde. Eigenlijk heb jij vorig jaar ook al een soort van popronde gehad, hè? Want je had al behoorlijk wat optredens gedaan afgelopen jaar.
1: Klopt, ja. Vorig jaar hebben wij ruim 30 optredens gedaan door het hele land.
0: Mm-hmm.
1: En dat was inderdaad woest, ja. Dat zo mooi zei.
0: Ja.
1: Ja, we hebben een eindejaarstour gehad met 8 shows in 6 weken. We hebben een try-out tour gehad aan het begin van het jaar en toen een heel vet voetbalseizoen. Dus we hebben elke maand al meerdere optredens gedaan. Mm-hmm. En popronde wordt natuurlijk nog weer een schepje erbovenop.
0: Ja. Nou had ik begrepen, wat in eerste instantie stond je bekend als Kid Nebula. Maar tijd terug is er wat veranderd. Want je hebt een hele live band om je heen gecreëerd.
1: Klopt, ja. Sinds vorig jaar zijn we nu een band van 6 mensen in totaal. En dat zijn allemaal muzikanten uit Leeuwarden. En dat is in één keer heel hard gegaan met die gasten. En dat ging zelfs zo hard dat we zeiden, de naam moet veranderd worden. Want het is, we doen het samen. En het is nu een soort Prince and the Revolution idee.
0: Ja, het is nu Kid Nebula en de Voodoo Funk Conspiracy. Een hele mond vol, maar dat geeft wel aan dat het niet een man alleen is op het podium met allemaal computers en samples achter zich. Maar het is een volledig verhaal.
1: Klopt, ja. Ik ben ooit begonnen met een vriendengroepje, lekker een bandje gespeeld. Daarna dacht ik, hoe is het om alleen muziek te maken? En toen kwam ik al heel snel achter, ik wil gewoon lekker jammen met muzikanten op het podium en een feestje neerzetten.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn deze gasten echt ontzettend goed in.
0: Ja, dat is soms ook heel erg motiverend. Dat als je eens even een dipje hebt of een soort van writer's block, dan nemen je bandleden, die neem je weer mee om door te zetten en dingen af te maken.
1: Ja, ze inspireren me ontzettend, absoluut. En na zo'n succesvol jaar hebben we dus ook samen nummers geschreven, omdat het we ontkwamen er gewoon niet aan. De band die zo is gegroeid na 30 optreden.
0: Ja, nou noemde ik net urban jazz, maar je noemt het zelf indie funk. Dat geeft eigenlijk aan dat het van alles wat is.
1: Ja, ja, ik ben opgegroeid met heel verschillende soorten muziek. En, maar de funk heeft altijd wel centraal gestaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik zou mijn muziek niet per se funk noemen, maar het is inderdaad een mix van hip-hop en funk, soul, jazz. Het is van alles een beetje. En vandaar, ik vind indie funk gewoon een hele mooie koepelnaam.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het gewoon je eigen funk.
0: Ja, nu je vanaf afgelopen jaar met een eigen band bezig bent, houdt dat dan ook in dat je niet alleen de nummers maakt, dat het nu echt bandnummers zijn, dat iedereen zijn eigen bijdrage heeft?
1: In een zekere zin, ja. We hebben alle nummers die we vorig jaar hebben gespeeld, waren allemaal nummers die al waren uitgebracht, die ik zelf had geschreven. En dan heeft de band dat echt naar een fantastische live versie kunnen ombouwen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben wij voor de EP die afgelopen maand is uitgekomen een beetje hetzelfde concept doorgezet, waarvan ik wat nummers had geschreven en bij de band heb neergelegd van hoe maken we dit beter en hoe maken we dit eigen ook, zodat de jongens zelf daar hun eigen creatieve ei in kwijt konden. Dus dan is het dan meer een samenwerking. En dan hopen we voor volgende muziek die uitkomt,

0: is dus het, de EP Badgie is dat geworden. Daar gaan we zo meteen de naamsingle, de single gaan we daar van draaien. Maar als we het dan over de popronde hebben, dat is van september tot begin december, eind november is dat. Wat verwacht je daar precies van?
1: Van de popronde zelf?
0: Ja.
1: Ja, wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk op te kunnen treden door het hele land. Gelukkig hebben we wat mensen die dat alles hebben gespeeld. Zoals Eddie, onze gitarist, die vorig jaar met Bad Luck Baby meegedaan. Mm-hmm. Dus we hebben gelukkig al wat ervaring in ons midden. Ik verwacht voornamelijk een hoop stress. het is gewoon hard werken, als ik het van Eddie goed begrijp. En het is een hoop data achter elkaar, dus je moet ook goed op je energie letten. Maar het is voornamelijk gewoon lekker veel spelen met je act. En ik denk dat we daar gewoon een hele hoop ervaring op doen. Mm-hmm. Maar ik hoop voornamelijk ook dat we daar eens een beetje in de picture kunnen spelen. Met de bijzondere muziek, zoals je het dan noemde. Dat we dat weer een beetje in de muziekscene in Nederland kunnen krijgen. Meer funk, meer jazz, meer creatieve vrijheid om gewoon weer mensen bij elkaar te krijgen.
0: Ja, nou ja, daar hebben jullie sowieso prachtige muziek voor gemaakt. Het is, het swingt en het, er zit heel veel energie zit erin. Nu kun je bij de popronde op verschillende plekken komen. Je kan gewoon in een kroeg, maar ook gewoon in een brillenzaak of een bibliotheek kun je terechtkomen. Zijn er dan ook bijvoorbeeld plekken waar je de afgelopen jaren nog nooit bent geweest, steden, dat je zegt van nou, ik hoop dat ik eens een keer in die staat kom?
1: Ik zou Utrecht wel heel vet vinden. Wij hebben nog niet één keer in Utrecht gespeeld. Mm-hmm. En ja, dat is toch zeker qua muzikanten zien, is dat gewoon een hele mooie stad om te mogen spelen. Voor de rest natuurlijk alle grote steden waar we graag spelen. Maar daar hebben we eigenlijk op Rotterdam na, in het Westland in ieder geval, bijna overal wel gespeeld. En Nijmegen is ook gewoon een hele vette stad. En daar is volgens mij ook waar de popronde begint.
0: Mm-hmm. Ja,
1: dat is ook een hele mooie muzikantenstad. Dus, en we staan vooral open om verrast te worden. Want ook juist in de kleine stadjes en dorpen leeft ook gewoon muziek. Dus ik ben vooral, we staan heel erg open om verrast te worden en gewoon hele vette ervaringen op te doen daar.
0: Nou, wij gaan sowieso bij Even Wat Oorzen, RTV Spannenburg, RTV NOF, gaan wij de popronde volgen in het najaar. Als we in oktober, november nog eens een keertje contact met elkaar kunnen hebben, zou dat leuk zijn om eens een soort van tussenstandje te geven van hoe bevalt het Kid Nebula en de Voodoo Funk Conspiracy om door Nederland te reizigen?
1: Hell yeah, ik ga gewoon een keertje met ons mee, dat is hartstikke leuk.
0: Nou, dat is misschien ook wel eens even leuk om te doen. We hebben de afgelopen jaren een paar keer meegeweest met diverse artiesten. En het is een mooie aanvulling om ook in een indie funk urban jazz band om daar eens eventjes om het hoekje te kijken. Dat gaan we zeker doen. En misschien kunnen we dan daar dan ook wel weer eens even verslag van doen.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Hey Bradley.
1: We hebben er graag bij.
0: Ja, nou dat gaan we afspreken. Leuk dat je even in wilde bellen. En we gaan zeker jullie volgen van wat er allemaal gaat gebeuren. Ook laten we hopen dat jullie 15, 20 plus optredens kunnen noteren straks in Nederland. Want,
1: dat zou mooi zijn.
0: Ja, dan heb je er druk mee.
1: Ja.
0: We gaan even afsluiten met jullie laatste single, Badgie, van het gelijknamige EP. Zit daar nog een verhaaltje aan vast of een achterliggende gedachte?
1: Ja, Badgie. Wij kondigen hem in de show altijd aan als Badgie gaat over een wake and bake. En ik weet niet of jij weet wat een wake and bake is.
0: Nou, als je het zegt, dan denk ik van, oh ja, dat was het. Ik weet het zo nu niet.
1: Een wake and bake is als je een jointje rookt bij het opstaan, mm-hmm, tijdens je ontbijt.
0: Okay.
1: En dan als je bijvoorbeeld lekker een dagje of een weekend vrij bent en je wil gewoon echt ontspannen. En wij staan natuurlijk voor positiviteit en positieve energie. Mm-hmm. En dan kunnen we gewoon relaxen ons weekend beginnen op die manier. Alleen dan is het al heel snel dat je getest wordt door negatieve energie, door bad chi.
0: Okay.
1: En dat kan zijn in de vorm van een paar.

partner die aan het klagen is, maar ook van je telefoon. Als je je social media opent, dat je wordt overladen door negativiteit. Mm-hmm. En in dit nummer wordt vooral de boodschap gelegd van, hou die negatieve energie, die bad chi, hou die lekker bij je, want wij zijn hier alleen maar positief aan het zijn.

0: podcast ook nog eventjes met Hea. En ja, die past ook even prachtig bij het blokje van Kidnabella. Wat ook nog wel leuk te vertellen is, is dat hij ook een onderdeel is van Suf & Duf. En die hebben de afgelopen december, januari, hebben ze een prijs, een Friese popprijs gewonnen. Dus ja, dat is een naam die je wel vaker tegenkomt in het circuit. Nou, de naam die de laatste tijd ook wel regelmatig voorbij komt, dat is Steven Jansen. We zitten op dit moment midden in de tour, de vijfde zomertour van Stefan. Op dit moment zijn we dus ook op de Schelling. In het bos van de Volks aan het optreden. Ik hoop dat het een beetje droog is, weet je niet. En vanmiddag hebben wij onder de pannen opgetreden. Ja, bij we bedoel ik dan Steven Jansen. Ik ben de Nederlandse tourmanager van hem. En nou ja, dat hadden jullie wel begrepen allemaal. Volg het allemaal maar even op de social media en de streamingsdiensten. Daar kun je zijn muziek beluisteren. Dat kan ook natuurlijk op de vrijdagavond. Maar ook doen we straks nog eventjes David Bowie met Golden Years. En daarvoor nog John Mayer met Waiting for the World to Change. Maar zoals gezegd, nu eerst eventjes Steven Jansen, de Zuid-Afrikaanse singer-songwriter, met Bella.
1: Bella was een meisje van die blauwe geweest. Bella met de hart van zilver. Bella het die boek van God gelezen. Toe die lewe vir Bella wou breek, het die Here vir Bella gewys waar dit is om veilig te wees.

bellen geweest dat zij aan beloftes kan gloeien. Ons vader wat voor.

Ja, dat was Empty Promises nog eventjes van No Saint featuring Kirsten Alting. En ja, Sipke Visser is een graag geziene gast op de vrijdagavond. En gaan we zeker vaker draaien op de vrijdagavond met zijn prachtige muziek. Nou, dat doen we straks na het nieuws ook weer eventjes. Dan hebben we onder andere de kriebelige lentehit. Daar beginnen we altijd mee. Doen we Boukjes Beleving nummertje 38. En hebben we muziek van Boas, Jimi Hendrix, Douwe Bob en Michiel Prins. En dan hebben we onder andere een beetje aandacht aan Oeral. En dan met name Onder de Pannen. Nou, tot aan het nieuws hebben we sowieso nog even een stukje Tame Impala, Let It Happen. Maar nu eerst Take On Me van A-ha. Tot zometeen.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man.
2: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
3: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar
1: voor jou. Voor Henk vind ik, je moet wel even kunnen. Vind ik.
3: Henkie, Henkie,
1: ja, Henkie.
0: Henkie,
4: Henkie, Henkie.
3: Maar dat heb ik
0: nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
5: Nee. Werelds.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Sandje in Walterswaard.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Olven Oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, welkom terug bij Even Wat Oors, het tweede uur alweer, waarin we natuurlijk weer bij zijn begonnen met de Kriebelgalente hit van Quo en Restless Mind, Het Vliet. Deze maand nog gaan we die elk tweede uur draaien en dan gaan we een zomerse deun gaan we daarvoor uitzoeken. Nou, in dit uur hebben we straks Boukjesbeleving, nummertje 38. Wat houdt haar bezig? Hoe denkt ze erover na en hoe raakt het haar? En voor de rest hebben we lekker muziek. We gaan even een beetje aandacht schenken aan Oeral. Daar zitten we op dit moment. En ik moet eerlijk zeggen, het is prachtig. Het is het vierde jaar dat we daar komen met Steven Jansen. We hebben dit weekend ook weer verschrikkelijk veel optredens. Alles met elkaar 10 gaan we daar doen. En ja, we hebben de komend weekend, zondag, gaan we optreden met Boas. Gaan we zometeen ook even een nummertje van draaien. En de afgelopen 2 jaar hebben we in het voorprogramma daar gestaan met Douwe Bob. Telkens bij Onder de Pannen. Daar is Sjoerd mooi aan het programmeren. Heeft hij prachtige artiesten heeft hij uitgezocht om daar het publiek te vermaken. En zoals gezegd gaan we daar natuurlijk ook een beetje aandacht aan schenken. We gaan zometeen luisteren naar All Along the Watchtower van Jimi Hendrix. Daarvoor Gambling with Love van Boas, die trouwens een nieuwe single heeft uitgebracht, maar die gaan we volgende week even draaien. En nu eerst This World Is Our Home van Douwe Bob.
1: All right.

Ja, dat was Lost in Your Love van Michiel Prins nog eventjes. We hebben vorig jaar ook een keer gedraaid, maar dat komt wel, ook wel uit. Want Michiel Prins die staat op dezelfde dag geprogrammeerd als Steven Jansen. Vanmiddag bij Onder de Pannen hebben ze dat met z'n tweeën gedaan. En dat gaan ze komende maandag ook doen. Dan zitten ze in het singer-songwriters blokje. En ja, als Michiel...

0: we even mee. Nou, het is voor Michiel Prins geen vakantie. Het is gewoon just another day at the office. Wie wel op vakantie is, dat is Michelle Tuyp. Michelle Tuyp is de zangeres van Lorem Ipsum. Ja, ze heeft een roadtrip gepland in Amerika. Ze gaat van links naar rechts, van onder naar boven. En volgens mij is ze daar een week of 6-7. En ja, ze is een TikTok verhaaltje is begonnen. Daar post ze elke dag 1 of 2 dingetjes over als een soort van dagboek. En ja, dat is reuze interessant. Kijk maar eventjes op haar social media en TikTok van wat er allemaal gebeurt. Het is hartstikke leuk. We gaan dus ook eventjes muziek van haar band Lorem Ipsum draaien. Nou, straks doen we Boukjes Beleving er meteen achteraan. En zij heeft het onder andere deels over Niels Buis. Daar gaan we dan voor het verhaaltje van haar Runaway van draaien. Nou, en als we dan toch in de Volendams weer zijn, doen we daarvoor dus Lorem Ipsum met Ordinary. Maar nu eerst doen we Watermelon Sugar van Harry Styles.
1: Tastes like

Paukjesbeleving, aflevering 38. Welkom. Wat fijn dat je er weer bij bent bij Paukjesbeleving. Er kwam weer heel veel mooie muziek voorbij, waarbij één nummer zelfs via de mail bij mij onder de aandacht werd gebracht. Dat is de nieuwe single van Portland Rider, Promised Land. Een nummer dat gaat over periodes in het verleden of in de toekomst. Oftewel over de tijd die ons is gegeven. Herinneringen om aan terug te denken of nieuwe, mooie momenten gaan beleven. Er zit een metafoor in dat veel mensen de top willen bereiken en dat dit dan ten koste kan gaan van fijne ervaringen en waardevolle relaties. Iets wat hier eigenlijk wel op aansluit is de tip die ik via Messenger kreeg van muziekvriend Jaap Koper. Het album Frida van Miriam Mosko. Dit indie folk album gaat over het meest verschrikkelijke dat je als ouder kunt meemaken. Namelijk het verliezen van een kind. Waar je soms geen woorden kunt vinden, biedt muziek zoveel troost. Is muziek helend en een prachtige manier om je emoties muzikaal onder woorden te brengen. Dat is wat deze singer-songwriter dan ook wil meegeven. Dat ondanks het gemis, de liefde toch altijd blijft bestaan. Een ander nummer dat is ontstaan vanuit verdriet rond verlies is Hoort Meer Eens Feest van Mario Kuiper. Zij had meerdere mensen die dicht bij haar stonden, die ziek werden en kwamen te overlijden. Het heeft haar ook tot keuzes doen besluiten, zoals en nu ga ik het wel doen, waardoor ze uitbater werd van het dorpshuis Boersemermitte. Ze maakte samen met haar man muziek. Toen hij ziek werd, hadden ze het over de muziek voor zijn afscheidsdienst. Zo kwam Mario met een Limburgs nummer, Hoort Meer Eens Feest van Neet Oet Lottem. Dit nummer pakte haar. Ze liet het haar man horen, omdat zij dit bij de uitvaart wilde laten horen. Het bewijst dat muziek universeel is. Tekstschrijver Wiebe heeft het nummer vertaald naar het Fries. Met muzikanten als Peter Krakau, Sietse Huisman, Hubert Heringa heeft zij nu op haar 62ste er een debuutsingle van gemaakt. Een ander Fries nummer dat indruk op me maakte is Dream van Sarat. Dit nummer is geïnspireerd op het boek Vlarde van Bart Kingma. Het gaat over behoefte, verlangen en verbeelding. Bijzonder om daar waar ik de Friesen zie als nuchter en stevig met de benen op de grond, brengt dit nummer mij naar de warmte en bezieling van Portugal. Het heeft voor mij toch wel iets weg van fado. Mooi hoe twee zulke verschillende landen en culturen in muziek dan gewoon samenkomen. Een nummer waar ik voor repeat koos bij de nieuwe releases was de nieuwe single A Brief Spark van Ethan House. Op dat moment wist ik nog niet dat de titel een verwijzing is naar de persoon aan wie dit nummer is opgedragen. Tycho Reinders, die bekend werd door zijn deelname aan Over Mijn Lijk en die op 24-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van darmkanker. Met de opbrengsten van deze single wordt de Tycho Noah Foundation dan ook gesteund. De zanger die mij deze maand ook blij maakte met nieuwe muziek is Niels Buis. Zijn nummer Runaway. Wat hij maakt is sowieso goed, maar wat ik hier geweldig aan vind is de aanwezigheid van blazers in combinatie met de banjo. Het nummer maakt deel uit van het albumproject Carouser. Hierop vertelt elk nummer een verhaal van een bezoeker in hetzelfde fictieve café.
De een is er om het leven te vieren, terwijl een ander er is om zich juist te verdoven. Hoewel het niet bewust zo gekozen is, is het bijzonder wat er met deze beleving ontstaat. Want de rode draad is verlies en afscheid nemen. En laat dit nu net iets zijn waar ik persoonlijk op dit moment volop in zit. Een proces van afscheid moeten nemen van iemand die heel dicht bij me staat. Blijkbaar trekt de muziek mij hier dan ook naartoe en komen deze nummers op mijn pad. Het nummer waar ik deze beleving mee afsluit komt uit een van mijn afspeellijsten. Een lijst die ik eerlijk gezegd een beetje was vergeten. Ik ontdekte deze omdat ik op zoek was naar een bepaald nummer, waardoor er iets gebeurde van, oh ja, deze lijst heb ik ook gemaakt. Met als gevolg dat ik deze lijst steeds opzette als ik in de auto zat. In shuffle modus. En toch kwam één nummer steeds weer voorbij. En werd ik er ook steeds weer door geraakt. En dat is Dream of You van de Nederlandse rockband Rosemary's Sons. Een nummer dat op hun debuutalbum All in Hand staat. Ze braken hiermee in 2002 door. Onder meer door hun hit Shine, waar Ilse de Lange op te horen is. Omdat ze veel meer nummers hebben die mij aanspreken, hebben ze bij mij in verschillende afspeellijsten een plek. Veel luisterplezier en graag tot de volgende beleving.

Nou, dan was die andere Zuid-Afrikaanse zangeres nog eventjes, Jennifer Zamudio, ongelooflijk. Een prachtig nummer. En daarvoor hebben we nog even geluisterd naar Night Call van London Grammar. Nou, daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen voor, van het tweede uur. En dan moeten we de Niels natuurlijk toch even bedanken voor de techniek. Want ja, hij kan van een afstand heel veel doen. En dat doet hij dan ook. En natuurlijk Kit Nebula en Boukje Rekker voor hun bijdrage aan deze eerste twee uur. Nou, volgende week dan hebben we deel 2 van de popronde. Dan gaan we onder andere even praten met de mensen van Sergesest. Een Friese deelnemer, Loek en Maite. Alle drie dus Friese acts die in de herfstperiode door Nederland gaan toeren. En ja, ons vertegenwoordigen. Wij gaan hier bij RTV Spannenburg nog even twee uurtjes door. Zoals eerder gezegd met metalmuziek straks na 11. En voor ons hier na het nieuws doen we nog even filmmuziek, film en muziek met Janne Hoogstra. En we bespreken daar films en draaien we lekker muziek. Onder andere van Newland en Paul Fans & Friends. En natuurlijk Ad Moran. En ach ja, we doen In Excess er ook bij. Nou, in ieder geval, we hebben tot aan het nieuws hebben we nog twee deuntjes klaarstaan. The Beatles, A Day in the Life. Kort stukje eventjes. Maar nu eerst Toto met Afrika. Tot kiekies.

0: We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk, één keer toch?
1: Tuurlijk, lekker kan. Man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het leukste programma wat er is.
2: Ja. Vind ik echt. Kijk, huppakee, daar zit hij.
0: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
2: Ja hoor.
0: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
2: Lekker man.
3: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.